gingen volgens de schoolleiding over de schreefgring. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

All night. What the fuck?

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: punten uit het Limburgse nieuws. 5 Limburgse gemeenten hebben geoefend met noodsteunpunten voor langdurige stroom- en communicatiestoringen. Een achtervolging door Limburg met snelheden tot 250 km per uur is geëindigd in België. En Limburg gaat zich beter wapenen tegen steeds grotere natuurbranden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
3: Als men lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
4: En hij heeft uiteindelijk maar 1 matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
2: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden.
5: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet
7: Loco?
6: Lulu?
7: Gek!
6: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
8: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
9: Happy birthday Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
8: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
12: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
13: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.

0: Ashanté. Een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. Oh, dat gaat er. Oh, dat gaat er.
1: Ik denk, huh? Wat is dat, joh?
0: ik zie het nu. Ik zie het nu.
1: Oh. Ja. Hey, maar goed, het is opgelost.
0: Ja. Nou ja, ik kan het wel even vertellen, hoor. Ja, goed, even inside. Ik had de automatisering aanstaan. Ik moest even naar de wc. Ik denk, stel, ik haal het niet. Ah. Dan loopt het in ieder geval door. Ik denk, huh, wat wil ik nou?
1: Je bent gelukkig terug. Ja, gewoon lekker door met ons verhaal van de volgende. Want dat is toch al een behoorlijk woord. Deze ochtend.
0: Ja, ja.
1: We hebben al verschillende inzendingen gehad. Heb jij het een beetje op een rijtje staan?
0: Oh ja, Corrie Konings, Party Animals, Tino Martin, KLF trouwens heeft 2 streepjes. De Richie Band, de beste is de
1: Richie Family.
0: Ja, ja, ja, die heeft er ook 2 staan.
1: Ja, ja, ja.
0: Tour Limited 24/7 Motorcycle, die bomb, Elvis Presley, Dwayne met Isabella en nog heel veel meer.
1: Hartstikke veel al binnengekregen. Ja. Maar we gaan lekker door, hoor, want Henky Leenders, onze andere taxichauffeur, ja, die doet ook een duit in het zakje.
0: Henkie, goedemorgen, jong.
2: Goedemorgen, Pascal, Stefan en Maarten.
1: Ja, het is heel erg ingewikkeld.
2: De taxichauffeur.
0: Hoi.
2: Ja, ik ga vandaag maar een keertje mee met de meeste stemmen.
1: Ja. Dat doen we niet.
2: Ja,
1: dat doen we
2: wat
1: niet.
2: Betreft de vuurgloeier.
1: Ja.
2: Per slot van rekening ben ik eigenlijk een 60 man.
1: Ja.
2: Dus van dansplaten daar van tegenwoordig, daar weet ik heel weinig van.
1: Oh.
2: Maar ik ga dus mee met de meeste stemmen. Fijne dag in de studio en we horen ons waarschijnlijk morgen op vrijdag.
1: Ja,
2: de radio, hè?
0: En de 60's werd toch ook gedanst,
1: ja,
0: hoor?
1: Ja, zeker. Genoeg.
0: Ja, de Aretha Franklin.
1: Wij hebben ooit afgesproken, Pascal en ik, dat met de meeste stemmen meegaan, dat doen we niet meer.
0: Ah, ja.
1: Dus je moet echt wel met de nummers komen.
0: Ja, precies. Nou, ja. Ah, goed, er waren suggesties. Zat zeker ook uit de 60's, hè?
1: Ja, hoor.
0: We zien onder andere ook op onze lijst staan, Elvis.
1: Ja, daarom bijvoorbeeld, dat kan.
0: Dat had gekund,
1: toch? Met Sjoes was aangevraagd. Maar goed, Peter Meijer, die komt wel met een nummertje. Die zegt DJ Chesto en Traffic.
0: Zo.
1: En dan hebben we ook Alex Feiten. En ook hij komt uit Hechtigermen.
0: Hey, Alex.
3: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Goedemorgen.
3: Heren van het goede leven.
0: Oh, jazeker.
3: Ik word hier als vuurgloeier. Een bekende uit 1991. En dat is wel van Grace. De Megamix.
0: Oh, natuurlijk.
3: Een leuke dansplaat. Dus ik zou zeggen, dans schoon aan. En de voetjes van de vloer.
0: Zo
3: zeggen, schone uitzending aan radio.
0: Radio, is dat echt een hele bekende classic? Dus ik kijk eens even naar de lijst.
1: Ja, Megamix, ja, het kan wel, hoor. Het is een dansplaat.
0: Ja, maar ik wilde eigenlijk meer op onze Spotify-lijst. Staat hij er niet toevallig in? Want dit zijn natuurlijk...
1: Nee, is in de Megamix.
0: Nee, dus dat niet ook.
1: Rutje Boutendam, die zegt... Goedemorgen, Maarten en Stefan, speciaal voor Pascal. Kermis van Chantana en Lieshout en Arts, omdat de kermis in Reuven eraan komt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, die hebben we net gedraaid,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, die hebben we net gedraaid.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Patrick Ubachstam, die zegt... Queen met Don't Stop Me Now. En Robert Loek zegt... Ik ga mee met Roberto Giacchetti en de Scooters en Arrivederci. Ja, het is toch een nummer wat bestaat. Ik heb het even gecheckt. Klopt inderdaad.
0: Okay.
1: En dan de Sjaak van Neer, die zegt... The Weeknd met Blinding Lights. En Roland, die zegt... Looking for the Summer van Chris Rea.
0: Oh,
1: ja, als hij nou nog naar de zomer op zoek is, dan is hij wat laat. Want hij gaat binnenkort weer op zoek richting kermis, ja, natuurlijk. Driving Home for Christmas.
0: Ja, ja, ja.
1: Ralf van Mosselveld, die pak ik ook nog eventjes mee. Die zegt morgen, heren, de voorgloeier voor vandaag. Tina Charles met Dance, Little Lady Dance.
0: Oeh.
1: En Marley Zijlstra... Die gaat mee met Jimmy James en de Vagabonds. En I'll go where the music takes me.
0: Hartstikke leuk. Ja, ik zal even de administratie gaan bijwerken. Ja, een lange lease is aan het werk. Ja. De L1 Ochtendshow met de volgloeier Dans Dommelig. De pleetjes zijn nog van harte welkom via de L1 WhatsApp.

0: van L1 natuurlijk. Hè. Met de volgloeier, inclusief dans donderdag. Ja, de dansschoenen zijn aan. Afro-kapsel, die heb ik voor u gehad. Er is niks meer van over. Ja, in ieder geval...
1: Maar dat de tozone trouwens?
0: Ja, ja, ja, natuurlijk. Daar kon ik wel op lopen, denk ik.
1: Oh, dan was je wel een meter hoger dan.
0: Ja, ja, absoluut. Dan kon ik tenminste de stof van de kas halen. Hè?
1: Ja, we hebben al veel dansnummertjes binnengekregen. Een van de mensen die er iets aan toe wil voegen, dat is René Tummers, oftewel René Oet-Brunsum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Maarten en Stefan, ja, René Oet-Brunsum. Vandaag dans donderdag. Dan ga ik er ook voor Imagination met Just an Illusion. Ja, ja. Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En dus volgende week, geniet van het weekend. Radio.
0: Radio. Nou, twee streepjes erbij.
1: Zeker weten. En dan Fozzy. Oh nee, Kulsje Frans zie ik hier nog in mijn ooghoek. Een schöne goedemorgen, Kulsje Frans.
3: Een schöne goeiemorgen.
0: Hallo.
3: Ja, dit is een mooie, ik heb warm, ja, dan de dansbeentjes groeien.
0: Ja.
3: En ik zou door hem van Oester Kulturkreis van groep Planche Malheur met hun liedje Dansen.
0: Dansen.
3: Willen inbrengen.
0: Dat kan niet anders.
3: Zoiets, zo jut. Iedereen wel een schöne dag, schöne uitzending. En heel veel plezier. En ik zal daar. Radio.
0: Hartstikke leuk hoor.
1: En dan gaan we en zeggen we eventjes... Hey. Ook volgens je van Opperuiver, hij heeft ook weer twee dingen ingesproken.
0: Oh.
1: Ik ben benieuwd waar hij het over heeft hoor.
4: Hey. Goedemorgen Maarten en Stefan.
0: Hallo.
4: Goedemorgen, loeiwappies.
1: Hallo.
4: Nou, wie ik vanmorgen vroeg om 4 voor boete kwam, met die komen ze lekker weer aan.
0: Ja.
4: Nou, dat is toch dik 18, 19 graden voor de bergen. Dus, nou, dat belooft wat. Goed, dan zondag alweer. Het schuurt op voor deze week. Dus dan ga ik het proberen met Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody.
0: Heerlijk.
4: Goed, we zien wel wat Schipstrand. Maak er allemaal een schoenen werk van. Fijne uitzending nog. En radioa.
0: Radioa.
4: Hey Stefan van Ingen, snap ze nou ook waarom dat ik niet metgegaan ben met dich? Ik voelde die buur ook al lang in als ik erin toe gewoon. En ik ken mezelf, hè.
1: Het kost altijd geld.
0: Ja, ja.
4: Nou ja, heel veel plezier er met in ieder geval. Hè. Ik zie hem binnenkort wel staan op de oprit, hè.
0: Hoi.
1: Ja.
0: Ach Maarten, ze zeggen wel eens, geld moet rollen, anders wordt het vierkant, toch?
1: Absoluut, maar we hebben slecht nieuws voor Fozzy, hè?
0: Ja.
1: Want, wat is het geval? I Wanna Dance With Somebody. Stijn de Lopelies.
0: Oh jongens.
1: Ja, en dan hoor je dus inderdaad dat. Fozzy, kom nog even met geduwtje.
0: Ja,
1: kan nog.
0: Zullen we hartstikke leuk vinden. Hè? Nou, vanzelf welkom in de L1 WhatsApp. Start u maar. Zo.
1: Ja.
0: Prachtig. Acta en de Munnik is hier niet of nooit geweest. Ja, wees welkom trouwens nog in de L1 WhatsApp. De veelgloeier van Zund op zoek naar dansliedjes in de...

0: in de L1 Ochtendshow. Ja, Maarten, volgens mij wordt er nog ergens een kleine correctie toegevoegd aan een audio-appje door de Fozzy op de Reuven natuurlijk.
1: Want Fozzy die kwam natuurlijk met I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Maar ja, die staat al in de vorige 2026 Spotify-lijst. En dan betekent het... Kom met wat anders, Fozzy.
2: Nou, ja, daar sta je al zoveel op te lezen. Ja, goed, dan ga ik het weer nog een keer proberen met K3, hè, met Oja Lele. We zien het wel, de groeten.
0: K3, Oja Lele, hartstikke leuke plaat natuurlijk.
1: Ja, daar hebben we al de laatste kaarten voor gegeven. Die staan binnenkort staan ze in Tegelen in de Doolhof. Hartstikke leuk daar. Will Laurens, die komt met Girls van The Moments en Whatnuts.
0: Oh, ook lekker.
1: Lekker nummertje om op te dansen. En dan heb ik hier Nicole Pols. Die zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. Ik gewoon ook met van Donna Summer. Ja? Goeie uitzending. Goeie vriendin van mij. Ja. Dat begrijp je natuurlijk
2: ook wel. Ook
1: en dan komt hij ook weer terug. Henkie Leenders, want die ging mee met de meute. Ja, en daar doen wij niet aan.
0: Nee.
3: Goedemorgen Stefan en Maarten.
0: Hallo.
3: Ja, hier kom ik eventjes terug.
1: Ja.
3: Dan ga ik toch voor... Jim Reeves met Distant Drums.
1: Kijk. Oh.
3: Fijne dag en tot morgen. Radio.
0: Ja, zie je wel zo makkelijk in het zijn, toch?
1: Dat scharen we dan even onder de line dance platen, hè? Maar eventjes. En dan heb ik hier Johnny Eipelaar. Johnny, goedemorgen, man.
0: Johnny, een hele goede morgen, jong.
4: Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, gloeiwappies. Daar zijn we weer. Ik wens iedereen weer een hele fijne dag verder. En maak er weer wat moois van. En vandaag voor de danceplaat. Ja.
1: Samantha Fox met Boys. Samantha Fox, Boys, dat kan niet. Dat is Touch Me, waarschijnlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En Boys is dan weer van Sabrina natuurlijk. Hè. Dus ja, dat moet een van die twee zijn. Laten we het maar op Samantha Fox houden.
0: Ja,
1: dan gaan we nog even naar Emiel. Dat is de laatste die net binnen is gekomen. En die kan nog wel eens de doorslag geven.
0: Huh?
1: Jij houdt alles bij.
0: Ik hou alles bij, ja.
1: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Ik ga voor Nick Kamen en Promise Myself.
0: Oh. Ja,
1: die hebben we nog helemaal niet gehoord.
0: Nee, die staat er nog niet op.
1: Hij vindt dat een geweldig nummer. Groetjes en een fijne dag van Emiel gewenst. Nou, we gaan de balans maar eens eventjes opmaken.
0: Ja, ik pak dat telraam er weer even bij. Dat wordt rekenen. In 2,5 minuut. Moet wel lukken.
1: Ja.

0: made it. Dit is L1 Maarten. Ik heb de balans opgemaakt.
1: Aha.
2: Nou, ik ben benieuwd. Ja, die staat niet in de lijst.
1: Nee, aha, is ook niet helemaal aangevraagd. Maar ik dacht, dat is leuk om even te hebben, hè? Ja. Oeh, ik hoor hem al.
0: Ja. Ja, met één stem verschil. Maar is dit toch wel echt de voorgloeier geworden?
2: Oeh, een lekkere dans.
0: Heerlijk. Het is de dansdonderdag L1, de winnaar van de voorgloeier. Imagination!

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ze vallen weer, onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
2: Met Rousseau chocolade.
1: Rousseau chocolade, met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
3: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
4: Wow.
5: Met onder andere Walter Trout, The Sinelli Brothers, Cuban Heels.
3: De Doolhof in Tegelen. Doors open, 12 uur 's middags.
5: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
1: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attents met ds.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Dit is het LA Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
15: Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken om grote natuurbranden te voorkomen en bestrijden. Deze zomer ging in de grensregio een gebied ter grootte van 10.000 voetbalvelden verloren. Limburg krijgt daarom onder meer 3 speciale camera's die beginnende natuurbranden snel kunnen opsporen. Ook moet natuurbeheer, zoals vernatting en begrazing, het risico op grote branden verkleinen. De bestuurder van een Duitse auto is na een wilde achtervolging opgepakt in Maasmechelen. De politie wilde hem bij geleen controleren, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor richting België. Daarbij werden snelheden tot zo'n 250 km per uur bereikt. In Maasmechelen liet de bestuurder zijn auto achter en vluchtte te voet verder. De marechaussee kon hem kort daarna overmeesteren. 5 Limburgse gemeenten hebben geoefend met noodsteunpunten voor situaties waarin stroom, telefoon en internet langdurig uitvallen. In Weert werden 2 van zulke punten ingericht waar inwoners tijdens een crisis meldingen kunnen doen en informatie krijgen. Leon Triepels van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
16: Nou, wij oefenen de 72-urige stroomuitval. Nou, dat betekent ook dat internet uit gaat vallen, dat telefoonverbindingen uit gaan vallen. En dan willen we gaan kijken hoe de burger op dat moment toch met zijn meldingen en met zijn zorgen terecht kan bij enig punt. Nou, op die manier willen wij een fijnmazig netwerk in gaan richten in alle gemeenten in Limburg-Noord. Waarbij dus noodsteunpunten komen, waarbij de burger ook van tevoren weet waar die zijn. Dat hij ook weet dat hij daar terecht kan.
15: Nou, de ervaringen uit de proef worden dus gebruikt om te bepalen hoe een netwerk van noodsteunpunten in de toekomst kan worden ingericht. De criminele wereld lijkt te verharden. Dat zegt criminoloog Hans Nelen van de Universiteit Maastricht naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Overasselt. Volgens hem wordt makkelijker naar zware wapens en extreem geweld gegrepen. Limburg is daarbij extra kwetsbaar door de open grenzen met België en Duitsland. Hij pleit daarom voor intensievere samenwerking tussen politie en justitie in de 3 landen. Het weer in Limburg bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Tijdens droge perioden kan de zon toch even doorbreken. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het maximaal 23 graden.

0: Morgen, L1 Media Overzicht. En Ordinary, een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurbewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt deze verslaggever.
1: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente. Maar ze hebben dit nog niet gekregen.
0: Ja, er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met de gewelddadige schietincident van eergisteren, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen om het leven kwam. De politie wil verder geen details geven, maar roept de inwoners van Overasselt op alert te blijven.
2: Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan, zegt ook deze expert.
3: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: En daarom zou er meer de focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals dat nu ook al gebeurt als er bijvoorbeeld blauwalg is.
0: Ja, de rechtbank in Den Haag doet uitspraak in een kort geding tegen het Openbaar Ministerie. De ouders van de 17-jarige Milou hadden dat aangespannen. Ze hopen zo achter de namen te komen van artsen die een brief stuurden aan het OM nadat hun dochter in 2023 overleed door euthanasie. In de brief werd gevraagd om een onderzoek naar de ouders. Ja, de zaak kwam aan het rollen door een documentaire van Bart Hulscher uit Baarlo.
2: In het Olympisch Stadion in Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Die gaat over het leven van een van Nederlands grootste voetballers aller tijden.
4: Met Marco.
5: Met Cor.
6: We hebben niet. Zullen we willen praten?
4: Wie willen praten?
6: A. C. Milan.
7: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, die Roopke vindt, Feyenoord die Roopke vindt, etc. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu zeg maar de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer?
2: Ja, bij de première waren ook Ruud Gullit en Frank Rijkaard aanwezig. Ja, dat waren toch zijn voetbalvrienden bij AC Milan in Italië.
0: Ja, wij zitten hier toch echt met een glimlach hier naar dit fragment te luisteren. Ik heb er zin in, hoor. Hey, en er kunnen minder schepen door het Panamakanaal en ze mogen niet zwaar beladen zijn. Het is al langere tijd droog in Midden-Amerika, waardoor het waterpeil is gezakt. En dat heeft gevolgen, want het Panamakanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. En liggen dan nu heel wat schepen te wachten, zegt deze correspondent.
8: Daarom is men nu bezig met voorrangslots veilen, iedere dag 5. Waardoor schepen, ja, als ze extra bijbetalen, sneller door het kanaal mogen. En die betalen daar echt miljoenen voor. Dus ja, je ziet, de nood is best wel hoog in de scheepvaartindustrie. Want ja, minder boten door het kanaal is gewoon, dat zorgt voor problemen bij die bedrijven en bij alle toeleveranciers.
2: Het is vandaag 3 september. Wat staat er nou nog meer op de kalender? Nou, de Nederlandse volleybalsters nemen het in de kwartfinales van het Europees kampioenschap op tegen Polen. Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceert een rapport over het maatregelenpakket landbouw, natuur en stikstof van het kabinet. En de KNVB die maakt bekend hoeveel transfers deze zomer plaatsvonden in het Nederlands betaald voetbal.
0: Het is L1, de ochtendshow.

0: tenminste, ik weet niet hoe dat bij jou was, maar die temperatuur die was vrij aangenaam, hoor.
1: Ja, zeker was die vrij aangenaam. Ja. Het was, ik denk een graad of 18, 19.
0: Ja. Ja, dus ik had het jasje aan, ik dacht, wat is dit?
1: Het viel erg mee, natuurlijk. Ja? Maar we gaan toch even een kijkje nemen weer in de provincie, om te kijken wat de weerwaarnemers van L1, want zo kunnen we ze ondertussen wel noemen,
0: natuurlijk,
1: buiten zien. En vandaag begin ik toch eventjes bij Maastricht-Agen Airport, want daar zie ik een afwisseling van wolken en blauwe lucht bij Helmoet Weissen.
2: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lame Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vandaag Zuidoosten, starten met zwaar wolk weer. We zien die grijze, donkergrijze en dreigende wolken goed waarneembaar. Iets verderop, vanuit Zuidoosten, zien we ook aan de horizon die oranje gloed weer verschijnen. En af en toe van die kleurnuance in de wolking. Als we Zuidoosten richting het oosten gaan, zou daar eigenlijk de opkomende zon moeten verschijnen. We zien de tijdstip, het is nog vroeg, duurt het even om er doorheen te prikken. Hij start vandaag zijn reis om 6:53 en vanavond rond 20:28 eindigt hij de reis. Als we verder doorschieten van het oosten richting het noorden, zien we ook daar die zwaar bewolking goed waarneembaar. Iets minder van kleur, maar die donkergrijze dreinbewolking nogmaals gezegd goed waarneembaar. We hebben een zuidwestenwind, matig zuidwestenwind moet ik zeggen, met behoorlijke windvlagen van toepassing. Temperatuur 17 graden, maar door die windvlagen voelt het toch een stuk kouder aan. Het is droog, beloof niet droog te blijven vandaag, dus denk toch aan die petparapu en poncho gedurende de dag. Verder wens ik jullie een fijne uitzending en toch fijne dag toe. Radio, hè?
1: Ja, het ziet er toch inderdaad behoorlijk afwisselend uit. Hè? Ja? En inderdaad, als je die wolken ziet, dan denk je nou, er komt wel wat regen, hoor, straks, denk ik.
0: Hè? Ja, dat denk ik ook.
1: Nou, wij zijn natuurlijk geen echte kenners van het weer. Nee. Dat laten we aan andere mensen over. Bijvoorbeeld ook aan Peter Meijer.
3: Goedemorgen Maarten en Stefan en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl. Ja, het is vanochtend best warm, 19 graden. Ja, daar zijn we wel wolken aan de lucht. Dat is ook een beetje blauw. Maar in de ochtend zal er toch een paar buitjes zijn. Vanmiddag zal het iets meer opklaren en zal de zon er weer wat doorkomen. Dan wordt het toch nog een 23, misschien wel 24 graden. Dat is echt niet verkeerd. Dus geniet van de dag. En voor de rest, ja, de wind is uit zuidwesten richting kracht 3. Maar daar heb ik niet zoveel last van. Ik zou zeggen, de groetjes. En tot morgen.
1: Morgen Peter, dankjewel man. Vanuit het pittoreske Stijl kwam dat. En we zien nog even een beroepsvaarder voorbij komen daar op de Maas. Daar bij dat pontje in Stijl. Dat is wel een iconische plaats voor veel mensen natuurlijk, hè. Dan gaan we nog eventjes naar André van Maris, want die zit in de grashoek en daar ook veel bewolking al, hoor.
4: Goedemorgen Maarten en Stefan op deze donderige morgen. Uit de grashoek, de weerwaarneming. De loog zit er helemaal dicht met bewolking. Het is op het moment nog droog, maar in de loop van de dag komt het ook weer het buien verwacht met regen. En ook tussendoor motregen. Er is een beetje wind,
1: ja.
4: Niet veel. En in de loop van de dag 23 graden. Daar zou het er vandaag mee moeten doen. Er kan vandaag ook in de klap onweer mee zitten. Ook dat is te verwachten. Maar over het algemeen, geen slechte dag toch niet. Dan wens ik ook in de studio en een hele fijne dag.
1: Dankjewel man.
4: En radio.
1: Ja, je ziet, ik weet niet of jij dat een beetje meegemaakt hebt, dat het gras en dergelijke toch al behoorlijk groen aan het worden is, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Dat hele gele, daar zijn we een beetje vanaf.
0: Daar zijn we toch wel echt
1: in ieder geval is.
0: Daar zijn we echt wel vanaf voor, hè? Hey, de weerwaarneming, dat is leuk. Dus als je ooit eens een keer meedoet met de weerwaarneming, hè, dan ben je van harte welkom in de L1 WhatsApp. Maar waar zijn we eigenlijk nou op zoek? Welk deel van de provincie nog, Maarten?
1: Het kan overal wel. Noorden, midden, zuiden, mag allemaal.
0: Meld je dan in de L1 WhatsApp.

0: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Ik hou van gadgets en apparatuur. En bij EP Thomas en Mediamarkt vind je zoveel. Wauw, zet mij maar uit.
3: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Heeft je badkamer of keuken wel een makeover verdiend? De nieuwste trends en tofste ideeën ontdek je bij Sani for All, Molenaar Badkamers en Kitchen for All. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
5: Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Dude en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.
6: Happy birthday Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op

0: de schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Punten uit het Limburgse nieuws. Vijf Limburgse gemeenten hebben geoefend met noodsteunpunten voor langdurige stroom- en communicatiestoringen. Een achtervolging door Limburg met snelheden tot 250 km per uur is geëindigd in België. En Limburg gaat zich beter wapenen tegen steeds grotere natuurbranden.
2: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
3: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
5: De voorzet en dan een schitterend doelpunt. Jawel, oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
3: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22.
6: Wilt stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
7: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liebeckerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liebeckerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.

0: autogroep.nl. Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
1: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
0: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
2: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
3: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Timmers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptimmers.nl. EP Timmers. Daar word ik vrolijk van.

0: Patrol en Just Say Yes. Maarten, in maart heb ik mijn vakantie die ik volgende week heb, die heb ik dan geboekt naar Griekenland. En het eerste wat ik dacht in maart van oké, hartstikke leuk, weet je, een vakantie boeken en zo ver vooruit.
1: Maar lekker weer.
0: Lekker weer natuurlijk, maar één ding zat toch echt in mijn achterhoofd.
1: En dat was?
0: Ja, dat waren die bosbranden die afgelopen jaren onder andere op eilanden als Rhodos, maar ook Corfu, waar ik naartoe ga dadelijk.
2: Creta.
0: Ja, die Creta, eigenlijk bijna waar niet, die bosbranden zijn.
2: Vooral in Zuid-Europa natuurlijk.
0: Precies, en dat zat echt maar zeg maar een beetje in mijn achtergrond, een beetje rond te spoken. Maar ja, weet je, en dan ben je toch altijd aan het kijken naar die temperatuur. Lekker weer, maar dan toch hoop je dat het allemaal goed gaat.
2: Ja, nou ja, goed, het is de afgelopen zomer natuurlijk behoorlijk misgegaan. Ook op die eilanden daar in Griekenland, maar ook dichterbij, hè.
0: Ja.
2: Want deze zomer zagen we die grote natuurbranden in onder meer de Belgische Hogeveen, het Duitse Hürtgenwald, maar ook bij Oostrum natuurlijk, hè. Yes. Waar we veelvuldig over hebben bericht. En onze minister, Jamie van Essen, die maakt zich daar ook echt zorgen over.
3: Nou, het belangrijkste is dat je ziet dat er al heel veel projecten zijn, ook hier in het grensgebied. Dat we eigenlijk al jaren ervaring opdoen. Maar dat we ook met elkaar nu echt wel in een nieuwe fase zitten, waarin klimaatverandering en droogte ervoor zorgen dat we helaas veel vaker natuurbranden zullen gaan zien.
4: Ja, het is niet meer Zuid-Europa, Spanje, Italië, Griekenland. Het is gewoon Duitsland, België, Nederland.
3: Ja, we zien hier nu dezelfde intense branden zoals je die soms in andere delen van Europa zag jaren geleden. En dat betekent dat we ons daar dus ook meer op moeten voorbereiden. En als ik even naar mijn eigen portefeuille kijkt, dus ook meer moeten doen om die natuur weerbaar te maken, zodat het ook niet onbeheersbaar wordt.
2: Ja, en dat onbeheersbare, dat begint natuurlijk bij het ontdekken van zo'n brand.
0: Precies.
2: Limburg zet daarom ook technieken in. Die zijn er natuurlijk. Bijvoorbeeld speciale firewatch-camera's, zoals ze mooi heten. Vuur, ze kijken naar vuur. Uh-huh. Die moeten rook en vuur dan ook razendsnel ontdekken. Projectleider daarvan is Roy Simons en hij legt uit hoe die camera's werken.
5: Die camera's die kunnen 360 graden beeld detecteren. En als zij een brand detecteren, geven zij een melding aan een controlecentrum in Duitsland. En zij bekijken of zo'n melding verdacht is. En is dat het geval, dan gaat dat naar de meldkamer in Maastricht die de brandweer erop afstuurt. Het gaat ervoor dat die natuurbrand vroegtijdig wordt gedetecteerd, zodat de brandweer snel ter plaatse is en onbeheersbare natuurbranden voorkomen worden.
0: Ja, wat een goede techniek is dat toch ook eigenlijk?
2: Ja,
0: hè?
2: Zeker. De techniek staat voor niks. Ze komen in de Maasduinen, de Brunsumerheide en op de Innovatoren in Venlo, die camera's.
0: Het is LA met de Backstreet.

0: het eerste waar ik aan moet denken, Maarten, is die foto van net. Met mijn penspiano.
1: Oh ja,
0: ja, ja, ook die. Ja.
2: Geen media overzicht.
1: Deze bedoel je natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja, fantastisch. Stefan in Spitsen.
1: Ja, ja, ja. Alleen tv-je nou te zien.
0: Het L1 media overzicht van harte welkom. Dit is de ochtendshow bij een uitgebreid zoektocht in en rondom over Asselt zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurtbewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt deze verslaggever.
3: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
0: Ja, wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van eergisteren, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen om het leven kwam. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven.
1: De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in een kort geding tegen het Openbaar Ministerie. De ouders van de 17-jarige Milou hadden dat aangespannen. Ze hopen zo achter de namen te komen van artsen die een brief stuurden aan het OM nadat hun dochter in 2023 overleed door euthanasie. In die brief werd gevraagd om een onderzoek naar die ouders. De zaak kwam aan het rollen door een documentaire van Bart Hulscher uit Baarlo.
0: Ja, en in het Olympisch Stadion in Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Ja, die gaat over het leven van een van de Nederlands grootste voetballers aller tijden.
4: Met Marco.
5: Met Cor.
6: We hebben weet. Zullen we willen praten?
4: Wie willen praten?
6: A. C. Milan.
7: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, die Europa vindt, Feyenoord die Europa vindt, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu, zeg maar de jeugd.

0: te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer?
1: Ja, wat was dit toen groot, hè, Maarten?
2: Nou, absoluut, ja, wat was dit ook echt hartstikke groot. Ja, ik was dan heel jong, wat is het, 92 ongeveer geweest rond die tijd, maar fantastisch toch. Ja, bij de première waren ook Ruud Gullit, ja, weer een held, en Frank Rijkaard, ook weer een held.
3: Ja, zeker.
2: Ja, voetbalvrienden die bij AC Milan speelden, ook in Italië, die waren ook van de partij.
3: Kunnen minder schepen door het Panama-kanaal, ze mogen niet zwaar beladen zijn, komt allemaal doordat het langere tijd droog is in Midden-Amerika, waardoor het waterpeil is gezakt. En dat heeft dus dan weer gevolgen, want het Panama-kanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Er liggen daar nu heel wat schepen te wachten, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Daarom is men nu bezig met voorrangslots veilen, iedere dag 5. Waardoor schepen, ja, als ze extra bijbetalen, sneller door het kanaal mogen. En die betalen daar echt miljoenen voor. Dus ja, je ziet, de nood is best wel hoog in de scheepvaartindustrie. Want ja, minder boten door het kanaal is gewoon, dat zorgt voor problemen bij die bedrijven en bij alle toeleveranciers.
2: Ja, bij de berucht van Kuinderen op de grens van Overijssel en Flevoland wordt opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. Ben je dan misschien al eens een keer geweest met de Nee, oké. Resten van een middeleeuws kasteel kwamen al in 1943 tevoorschijn. Maar met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden.
5: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond en geleefd.
2: Ja, de berucht werd gebouwd nadat het veengebied was afgegraven door een van de kolonisten die in het gebied gingen wonen. Dit is L1, een hele goede morgen.
3: Het is 3 september. Vandaag staat er nog op de planning dat de Nederlandse volleybalsters in de kwartfinale zullen opnemen in het Europese kampioenschap tegen Polen. Het planbureau voor de leefomgeving publiceert een rapport over het maatregelenpakket landbouw, natuur en stikstof van het kabinet. En dan de KNVB, die maakt bekend hoeveel transfers er deze zomer plaatsvonden in het Nederlands betaald voetbal, nu die window is gesloten.
2: Het is L1. Goedemorgen, de ochtendshow. Maarten

0: Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
1: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
2: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
3: Oeh. Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
4: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
2: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
5: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
6: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
13: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Goedemorgen, dit is het LA Nieuws met Maarten Bormeijers.
18: Goedemorgen. Eens eventjes kijken hoe het nieuws ervoor staat. Want ja, er is hier van alles aan de hand. En dan moet je het bulletin toch eventjes zien te vinden. Wat dat betreft staan we voor niks natuurlijk.
19: Ja, het is techniek, weet je.
18: Het is allemaal techniek, ja. Inderdaad. Maar we hebben het voor ons, hoor. Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken om grote natuurbranden te voorkomen en bestrijden. Deze zomer ging in de grensregio een gebied ter grootte van 10.000 voetbalvelden verloren. Limburg krijgt daarom onder meer 3 speciale camera's die beginnende natuurbranden snel kunnen opsporen. Ook moet natuurbeheer, zoals vernatting en begrazing, het risico op grote branden verkleinen. Een bestuurder van een Duitse auto is na een wilde achtervolging opgepakt in Maasmechelen. De politie wilde hem bij Geleen controleren, maar die gingen met hoge snelheid vandoor richting België. En daarbij werden snelheden tot zo'n 250 km per uur bereikt. In Maasmechelen liet de bestuurder zijn auto achter en vluchtte te voet verder. En de marechaussee kon hem kort daarna overmeesteren. Vijf Limburgse gemeenten hebben geoefend met noodsteunpunten voor situaties waarin stroom, telefoon en internet langdurig uitvallen. In Weert werden twee van zulke punten ingericht waar inwoners tijdens een crisis melding kunnen doen en informatie kunnen krijgen. Leon Trippels van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
19: Nou, wij oefenen de 72-urige stroomuitval. Nou, dat betekent ook dat internet uit gaat vallen, dat telefoonverbindingen uit gaan vallen. En dan willen we gaan kijken hoe de burger op dat moment toch met zijn meldingen en met zijn zorgen terecht kan bij enig punt. Nou, op die manier willen wij een fijnmazig netwerk in gaan richten in alle gemeenten in Limburg-Noord. Waarbij dus noodsteunpunten komen, waarbij de burger ook van tevoren weet waar die zijn. En dat hij ook weet dat hij daar terecht kan.
18: Nou, de ervaringen uit de proef worden dus gebruikt om te bepalen hoe een netwerk van noodsteunpunten in de toekomst kan worden ingericht. De criminele wereld lijkt te verharden. Dat zegt criminoloog Hans Nelen van de Universiteit Maastricht naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Overasselt. Volgens hem wordt het makkelijker om naar zware vuurwapens en extreem geweld te grijpen. Limburg is daarbij extra kwetsbaar door de open grenzen met België en Duitsland. Hij pleit daarom voor intensievere samenwerking tussen politie en justitie in de drie landen. Het weer in Limburg wolkt er van tijd tot tijd regen of motregen. Tijdens droge perioden kan de zon ook even doorbreken. En bij matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 23 graden.
17: Wacht, een koffieswacht?
18: Het is de tijd.
20: Goedemorgen Limburg.

Ja, gisteren zat ik in mijn bolide. Onderweg naar Hoes en ik zag alleen maar borden, wegafzettingen, omleidingen en dat soort dingen. Ik wil alleen maar denken, oh, kom ik nog toe? Nou, straks kunt voor even de balans opmaken, Jibi. De ochtendshow van Helene. Thank you.

0: Taylor Swift. De Faith of Ophelia, dit is de L1 ochtendshow. Ja, wie de komende weken met de auto door onze provincie wil, ja, kan maar beter niet op die automatische piloot gaan rijden. Want Rijkswaterstaat begint aan een flinke onderhoudsronde. Oftewel, september en oktober worden maanden van asfaltomleidingen en extra reistijd. Ja, Rijkswaterstaat gaat weer aan de slag, Maarten. Ja, moeten we de auto maar laten staan dan?
1: Nou, dat is wel heel ver gaan natuurlijk.
0: Heel gelukkig.
1: Maar een beetje vooruitkijken kan natuurlijk nooit kwaad, want er gaat wel heel wat gebeuren hoor. De komende anderhalve maand zijn er afsluitingen op zo ongeveer alle Limburgse snelweglocaties.
0: Ja.
1: De A2, de A67, A73, A76 en ook nog de A79. De hoogste snelheid van de snelweg van Nederland is dat. Maar het mindere pijn is dat het vooral 's nachts en in de weekenden zal zijn.
0: Ja, goed, maar we beginnen dan meteen dit weekend.
1: Ja, maar dat is nog net buiten Limburg. Okay. Dat gaat dan over de A73 richting Venlo. Die gaat aan de Gelderse kant tussen Rijkenvoort en Vierlingsbeek dicht. Vanaf vrijdagavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur. Die dus als je vanuit het noorden Limburg binnen wil rijden, ja, dan krijg je meteen de eerste oefening in omrijden.
0: Oké, dus vertrouw dan niet altijd blindelings op je navigatie, zullen we maar zeggen. Hey, maar daarna komt de A67 aan de beurt, hè?
1: Klopt, inderdaad. Maandag en dinsdagnacht gaat die tussen Eindhoven en Panningen dan dicht richting Venlo. En woensdagnacht gebeurt hetzelfde, maar dan de andere kant op, dus richting Eindhoven. Dat zijn gelukkig alleen maar nachtafsluitingen van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends.
0: Nou, voor de mensen die over de A73 rijden, spits uw oren.
1: Ja, want daar een volle agenda qua wegwerkzaamheden van 11 tot 14 september. Is de weg tussen het Vonderen bij Echt en Roermond Oost dicht richting Venlo. En het weekend daarna wordt richting Nijmegen gewerkt tussen Venlo en Vierlingsbeek. En rond Kuik zijn er dan ook nog werkzaamheden waarbij de extra reistijd kan oplopen tot wel 40 minuten.
0: Zo zeg. Hey, Zuid-Limburg, ja, ik aanleg een C-vetje en zo. Ik ontkom er niet aan. Ik ga deze dan zeker niet ontspringen.
1: Ik noemde alle wegnummers al op eigenlijk. Ja. Hè. We hebben het dan over eind september en begin oktober. Dan gaat namelijk de A76 tussen knooppunt Kerensheide en Nut 2 weekenden dicht richting Heerlen.
0: Oh ja.
1: Dus 2 keer hetzelfde traject. Kennelijk is 1 weekend aandacht daar nog niet genoeg.
0: Ja, en de good old A2?
1: Nou ja, goed, daar zijn ze natuurlijk bezig met die verbredingswerkzaamheden. Kan ook niet in het overzicht ontbreken. Van donderdagavond 8 oktober tot maandagochtend 12 oktober gaat de A2 volledig dicht vanwege de verbreding tussen het Vonderen en Kerensheide. Daar wordt de weg uiteindelijk 3 volwaardige rijstroken breed. Plus een vluchtstrook.
0: Nou, en dat dachten wij klaar te zijn. De weg waar ik altijd overheen rij iedere dag.
1: Maar ja, die hoogste snelweg van Nederland.
0: Precies.
1: De A79.
0: Ja,
1: ja. Ja, die sluit dat onderhoudsseizoen af, zeg maar. Van vrijdag 16 tot en met maandag 19 oktober. Gaat die dan dicht tussen Hulsberg en Kruisdonk richting Maastricht. Ja, en dan hebben we die grote Limburgse snelweg bingo. Want zo kunnen we dat noemen, zo ongeveer compleet.
0: Ja, ja, maar goed, ik ga jou gewoon voor een belangrijke tip vragen.
1: Nou ja, dat is eigenlijk voor de hand liggend, hè. Kijk, voordat je vertrekt, even naar de actuele verkeerssituatie van A naar Beter, hè, heet dat. Veel werkzaamheden zijn 's nachts of in het weekend, dus lang niet iedereen krijgt ermee te maken. Maar zit jouw route er nou tussen, dan kan een beetje voorbereiding een lange kennismaking met omleidingsroutes besparen. En ik zeg er nog maar eventjes bij, die A2 van donderdagavond 8 oktober tot maandagochtend 12 oktober helemaal dicht. Dus daar zit ook een vrijdag in natuurlijk. Ook wel een rustige dag op zich, maar daar moet je toch echt wel rekening mee houden.
0: Ja, kortom, ik moet creabeer zijn met al die routes. Hè.
1: Dat kun je wel zeggen. En vooruitdenken is toch wel echt het motto. Rijkswaterstaat werkt aan de weg en wij werken ondertussen aan onze kennis van het Limburgse wegennet. Zo kan je dat ook doen. Dat is er net nog wel wat bij, hoor, met je omleidingsroutes.
0: Ja, maar als je dat maar weet. Hey, alle informatie is ook te vinden via de site van ons. L1 Nieuws.

0: Mensenkinderen, Dansmarietje. En we hadden het al straks over de sleurhut, Maarten. En als je dan op vakantie gaat, wil je kijk me nu al aan.
1: Ja, nee, ja. Ik vind het heerlijk. Ik schaam me er ook niet voor.
0: Nee, dat is, weet ik. Het lijkt me ook heerlijk. Ik doe het zelf niet, maar het lijkt me heerlijk om op de camping te gaan.
1: Dat is het ook.
0: Al die faciliteiten tegenwoordig hartstikke poepie modern.
1: En weet je wat ik altijd doe? Ik werk hier in Maastricht natuurlijk. En dat is lekker in het Heuvelland, ja. In het zuiden.
0: Ja, ja, ja.
1: En af en toe sleuren we dat ding een week naar het zuiden toe.
0: Ja.
1: En dan, naar mijn werk rij ik richting de camping in plaats van huis. En dan ben je net op vakantie.
0: Oh. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar ik wil eigenlijk één ding weten.
1: Ja.
0: Ben je ook bezig met dat goed old spelletje Jeu de Boule op de camping?
1: Nou, sterker nog, ligt standaard in de sleurhut.
0: Oh.
1: Ja, ja.

0: Wouter in Wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Wouter in Wonen. Galjoenweg Maastricht.
1: Koffie en ik, we zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
0: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in Wonen, Maastricht.
1: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
2: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
3: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt.
4: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishing-mails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
6: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
5: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
7: Niet vermoedend keek ik uit het raam. En tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers. Ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood. Maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
5: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil & Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpil&maas.nl. Duurzamer met een S.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: 100%.
1: Een hart voor hier.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzame Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.

Een proot is er nooit geweest, hij is nooit zoveel gezag. En nou ben ze stil geworden, stiller dan ik ooit heb gekend.

angst en geen bangigheid. Het is goed zo, doe best vrij. Onwetend losloten, wat er al gebeuren gaat. De gijs rustig weg, doe passeer het gescheid.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil & Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpil&maas.nl. Duurzamer met een S.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Damiano David met The First Time. Een hele goede middag. Het is 6:06 op deze 3e van september. Het is donderdag. En je luistert en kijkt weer naar Lunch Live. De lunch van Omroep 1M samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan. Onder andere van Hall & Oates. En uiteraard nog veel meer. Misschien wel voor elk wat wils. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De gemeente Pelemaas gaat een lening van 20 miljoen euro afsluiten bij de looptijd van 10 jaar. En daarmee vervangt de gemeente een groot deel van de kortlopende leningen die zij momenteel heeft. Die bedragen samen 23 miljoen euro. En restaurant Biercafé De Zoes in Helden is genomineerd voor een Entree Award. De zaak van de familie van Megen maakt kans op de prijs voor de Best Family Owned Restaurant. In deze categorie worden horecabedrijven geëerd die al meerdere generaties lang door dezelfde familie worden geleid. En inwoners van de gemeente Bezel kunnen vanaf eind oktober zonder afspraak in gesprek met burgemeester Martijn Dirks. Hij start met een openbaar inloopspreekuur in het gemeentehuis in Reuver. En wat gaat het weer doen? Veel bewolking bepaalt het weerbeeld. Vanmiddag en vanavond kan het tijdelijk regenen of motregenen. En ook een bui is mogelijk. Tussendoor blijft het langere tijd droog en kan de zon af en toe doorbreken. De temperatuur loopt op naar zo'n 23 graden. Het weer na het uitgebreid nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site van Omroep 1M. Maar ook zeker van de Omroep Horst aan de Maas. En inderdaad, in die makkelijk te downloaden app. Misschien heb je hem al. Gebruik hem maar eens.

0: de Klotten met liedzanger Frans Bolleks natuurlijk, met Opperuiven. En we blijven in Opperuiven, alhoewel de gemeente Bezel. Want de voorbereidingen voor het Draaksteken van 2030 zijn al begonnen. Stichting Draaksteken is op zoek naar een nieuwe regisseur. En die krijgt de artistieke leiding over het openluchtspectakel, waaraan honderden inwoners van Bezel meewerken. Hoewel het Draaksteken pas over 4 jaar wordt opgevoerd, is de voorbereiding al in volle gang.
1: Nog 4 jaar en dan staat Bezel opnieuw in het teken van het Draaksteken. De voorbereidingen voor de editie van 2030 zijn inmiddels begonnen, maar één belangrijke rol moet nog worden ingevuld, die van de regisseur. En dus is de zoektocht in volle gang.
2: Kijk, je hebt best een hele lange aanloop naar de uitvoeringscyclus in 2030. Het spel, het repeteren duurt ongeveer 1,5 jaar. Nou, we hebben een script. We hebben een heel nieuw terrein. Dat vraagt echt wel wat investeren in nieuwe routines, in het aanpassen van het spel wellicht, het aanpassen van het verhaal. Dus je start vroeg van tevoren. En nou weet je, het zijn ook stappen die je in de volgorde neemt om die hele gemeenschap samen te brengen.
1: Eens in de 7 jaar werken honderden inwoners van Bezel samen aan het openluchtspectakel. Van spelers en decorbouwers tot kostuummakers. Een groot deel van de productie wordt door de gemeenschap zelf gemaakt. De nieuwe regisseur krijgt de artistieke leiding over dat geheel.
2: De vorige editie die was nagenoeg homemade, zeg maar bijna 100% van de productie. Eigenlijk op alle vlakken die werd in Bezel, of je het nu had over muziek maken of al die mensen. Nou, ik denk dat het belangrijkste is, die Bezelse gemeenschap, die in principe jouw hele cast is, dat is ook wat we in de vacature tekst hebben geschreven, ja, dat maakt het. En uiteindelijk dat samen bouwen aan een mooi eindresultaat is misschien minimaal even zo belangrijk als dat eindresultaat.
1: De zoektocht gaat dan ook verder dan alleen iemand met ervaring in het theater. De regisseur moet een artistieke visie hebben, maar ook grote groepen mensen kunnen verbinden en aardig wat tijd in de agenda hebben.
2: In eerste instantie moet hij voeling hebben met Limburgse taal en cultuur. Je moet wat ervaring hebben met het aansturen van zoveel mensen. Hè, want het is een massaspectakel. Hè, als er die, ja, wellicht herinner je de beelden. Hè, als er een paar honderd mensen uit zo'n bos komen, nou, dat vraagt wat. Ook aan de risicokant vraagt dat veel. Met je eigen productiestructuur. Dus er is echt wel een... Ja, iemand, we zoeken mensen met ervaring, mensen die dit leuk vinden, maar ook mensen die echt de tijd hebben om gedurende straks 1,5, 2,5 jaar echt ook wel tijd te investeren in dit spel.
1: Want uiteindelijk is het Draaksteken meer dan de voorstelling alleen. Het is een project waarin een heel dorp jarenlang samenwerkt. En juist daarom moet de nieuwe regisseur niet...
2: Dus er is echt wel een... Ja, iemand, we zoeken mensen met ervaring, mensen die dit leuk vinden, maar ook mensen die echt de tijd hebben om gedurende straks 1,5, 2,5 jaar echt ook wel tijd te investeren in dit spel.
1: Want uiteindelijk is het Draaksteken meer dan de voorstelling alleen. Het is een project waarin een heel dorp jarenlang samenwerkt. En juist daarom moet de nieuwe regisseur niet alleen een verhaal kunnen vertellen, maar

0: haakse thema's. Dat zag je in ons vorige spel, dat zag je eigenlijk in al onze vorige verhalen, zag je dat ook terug. Dat wij op een bepaalde manier op zoek zijn naar de verbinding met vandaag te maken. Dus een bepaalde artistieke vrijheid, maar wel binnen de kaders van goed en kwaad, Sint-Joris en de draaklegende.
1: Bij de vorige editie in 2023 stond het draaksteken voor het eerst onder leiding van 3 regisseurs. Theo Geraat, Huub Geerlings en Frank Raus. Ook zij kunnen weer solliciteren.
0: Nou, weet je, we hebben natuurlijk een super toffe editie gehad. En het is helemaal niet gezegd dat welke regisseurs er nu wel of niet solliciteren. Want wellicht zijn dat ook wel mensen die daarvoor in aanmerking komen. Maar wat belangrijk is dat we als bestuur hebben gezegd, ja, laten we eens even kijken welk talent er zich meldt om van daaruit de beste keuze te kunnen maken met een commissie van mensen die daar, ja, die daarvoor getraind zijn, die daar expertise in hebben. En wat daar de uitkomst van gaat zijn, dat weet ik helemaal niet. Dat kun je nu helemaal niet voorspellen. Maar wij hopen dat zich veel talent meldt. En het ook een manier is om de traditie door te geven. En nou ja, god wie daar uitrolt. We gaan laten zien.
1: De zoektocht naar een regisseur is de volgende concrete stap richting 2030. Eerder werd al bekend dat het draaksteken wordt opgevoerd op het terrein aan de Sint-Antoniusstraat, naast de Solberg en het toekomstige Integraal Kindcentrum.
0: De locatie hier, nou, je hoeft niet meer over het waar na te denken, maar wel over het hoe. Want het is een totaal ander terrein dan dat we hadden. En nou, dat geeft ook wel weer artistieke vrijheid naar de toekomst toe. Hè? Ik bedoel, je begint eigenlijk met een leeg blad. En dat lijkt me als regisseur. Maar ook in de combinatie van de mensen van spel en regie en van decor en techniek lijkt me dat een hele mooie uitdaging.
2: En zeg je nou, misschien wel iets voor mij. En ging het allemaal een beetje snel wat de voorwaarden allemaal zijn en worden. Het filmpje is allemaal terug te zien via ons YouTube-kanaal.

De momenteel zeer succesvolle Douwe Bob komt net terug uit Amerika. Niet zonder succes. En nu in Lunch Live. We gaan verder met de Talk to You. Another 45 Ultra.

Talk to you, 1:55. Tijdens Lunch Live op de zenders Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Het Openbaar Ministerie moet de namen bekendmaken van 8 artsen die om onderzoek vroegen na het overlijden van de 17-jarige Milou uit Bavel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De ouders van Milou willen weten wie de artsen zijn. Zij overwegen juridische stappen tegen hen. Milou kreeg in oktober 2023 euthanasie vanwege ernstige psychisch lijden. En volgens de geldende regels verliep dit zorgvuldig. Na overlijden stuurden 14 artsen, vooral psychiaters, een brandbrief naar het OM. Zij vroegen om onderzoek naar de rol van Milou's ouders en de behandelaars. De artsen kenden Milou en haar ouders niet persoonlijk en waren niet betrokken bij haar behandeling. Uiteindelijk kwam het gevraagde onderzoek er niet. Toch leidde het uitlekken van de brief tot bedreigingen aan het adres van Milou's ouders. Van zes artsen is die de brief ondertekende, waren de namen bekend. De rechtbank heeft nu bepaald dat ook de namen van de andere 8 artsen openbaar moet worden gemaakt. We gaan zo naar het andere nieuws, weer een situatie op de weg. Maar eerst gaan we naar Mary G. Blige met U2 met de titel One.

toe. 1:30 op deze donderdag 3 september. We gaan naar het nieuws, het weer en uiteraard de situatie op de weg. We beginnen met het nieuws. De gemeente gaat dwangsommen in en bij Metaalflex in Meil. Hier worden al jaren arbeidsmigranten gehuisvest, terwijl de gemeente de vergunningsaanvraag heeft geweigerd. Metaalflex is in beroep gegaan tegen die weigering. De datum voor die zaak is nog niet bekend. Tijdens controles van de gemeente bleek dat Metaalflex niet aan de opgelegde last heeft voldaan, waardoor zijn de dwangsommen verbeurd. De gemeente is nu bezig met deze te innen. En de gemeente Pielemaas gaat een lening van 20 miljoen afsluiten voor de komende 10 jaar. Dit gaat gebruikt worden om een flink deel van haar kortlopende leningen af te lossen. De grens van de zogenaamde kasleningen ligt voor Pielemaas op 11,2 miljoen. Maar de gemeente heeft momenteel 23 miljoen euro aan kortlopende leningen. De hoge uitgaven komen voor een groot deel uit lopende investeringsprojecten. In overleg met de provincie is er dus besloten een lening af te sluiten. En vanaf eind oktober kunnen inwoners van de gemeente Bezel na een inloopspreekuur met burgemeester Martijn Derks. In het gemeentehuis in Reuver kunnen inwoners daar terecht met vragen, zorgen of uiteraard ook ideeën. De eerste paar inspreekuren zijn van 3 tot 4 op woensdag 28 oktober, woensdag 11 november en woensdag 2 december. Een week van tevoren wordt de actuele tijd bekendgemaakt via het gemeentenieuws. En vooraf aanmelden is niet nodig. En restaurant en biercafé De Zoes in Helden is genomineerd voor een Entree Award in de categorie Best Family Owned Restaurant. De inmiddels derde generatie van de familie van Meegen leidt dit restaurant sinds 1937. In 2016 is het familiebedrijf veranderd van een bruine kroeg in een restaurant en biercafé. De Zoes heeft al eerdere onderscheidingen ontvangen, zoals het beste terras van Nederland in 2025. Er zijn nog 4 andere genomineerden en de winnaar wordt maandag 30 november bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Entree Awards in het Theater Amsterdam. En het dorpsblad, de mededelingen van Grubbevorst en Lottem, krijgen na 70 jaar een nieuwe naam. Dus morgen, vrijdag 4 september, krijgt iedereen Osdurp, op de deurmat. En met de nieuwe naam gaat de redactie, die volledig uit vrijwilligers bestaat, voor een nieuwe aanpak waar de focus meer op de gemeenschap moet komen te liggen. En we gaan naar het weer. Het wordt vandaag maximaal 23 graden met veel bewolking, tijdelijk regen, motregen of een bui. Er is meer wind dan gisteren en vanavond is het nog steeds 20 graden. Morgen blijft het tijdens de ochtend en het eerste gedeelte van de middag zo goed als droog met temperaturen tot 23, lokaal zelfs 24 graden. En in de loop van de middag en de avond komen er buien mogelijk met onweer. En je weet het, meer nieuws op de site omroepnm.nl, omroephorst-aan-de-maas.nl, maar zeker ook allemaal te volgen in de app op jouw telefoon.

Jazeker, Samuel Welten met de bankzetters en zij sloven zich uit. Ik ga hem ook uitsloven, want ik moet nog even de situatie op de weg doen. Even kijken, zit je in de auto, rijd je op de A67 Venlo richting Eindhoven, dan kom je in Maasbree een defect voertuig tegen. En precies te zijn bij paaltje 58 op de A67. Dezelfde snelweg, maar dan de hoogte van Venlo bij 67,3. Een auto met de knipperlichten aan A73, de hoogte van Zwalmen. Een auto met de motorkap omhoog bij 23. A73, de hoogte van Oerlo. Ook daar een auto aan de kant bij 61,3. We gaan naar de N277, de hoogte van IJsselstein. Een auto in de berm bij 40, misschien wel een Opel. Ja, dat kan bij 40,1. Dan gaan we last but least de melding doen van de N556, de hoogte van Venlo. Bij paaltje 1,1 staat een auto aan de kant. Nou, dat waren ze de verkeersberichten. We gaan naar Franstalig nummer. Ja, kan niet anders, hè? Hij zong alleen maar in het Frans. Hij kende zo slecht Nederlands. Ik heb het over Adamo.

0: Ja, dat zijn de artiesten van vroeger, hè. Ze stoppen precies wanneer ze in de planning staan. Exact 1:15. Bij het Huis van Morgen wordt zondag 13 september 3 nieuwe voorpeeltuinen officieel geopend. Bezoekers kunnen er zien hoe ook een kleine tuin groen, toegankelijk en onderhoudsvriendelijk kan worden ingericht. De tuinen zijn onder meer geschikt voor rolstoelgebruikers en laten oplossingen zien die kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
1: Bij het Huis van Morgen worden op 13 september 3 nieuwe voorbeeldtuinen geopend. Bezoekers kunnen er zien hoe ook een kleine tuin groen, toegankelijk en onderhoudsvriendelijk kan worden ingericht.
2: We hebben hier een, zoals we dat noemen, een 3-fase tuin aan laten leggen. Waarin de duurzaamheid het hoofdpunt is. En die duurzaamheid die kun je hier in volle lijf ervaren.
1: Uitgangspunt is, de tuin moet prettig te gebruiken blijven wanneer er iemand ouder wordt of een beperking krijgt. Daarom is rekening gehouden met onder meer toegankelijkheid en de hoeveelheid onderhoud die de tuin vraagt.
2: We hebben tegels hergebruikt, er zit een wateropvangbassin onder. En dat water wordt weer verdeeld over de planten die aanwezig zijn. En mensen in welke fase van hun leven ook, die kunnen hier vrij in bewegen. Er is rekening gehouden met bepaalde beperkingen in het meubilair. En er schijnt vandaag niet de zon, dus het zonnescherm is vandaag weggehaald.
1: Tegelijkertijd is bewust gekozen voor groen.
2: Dat is de bedoeling hoe makkelijk het kan en met welke middelen je dat eenvoudig kunt realiseren. En dat is ook het uitgangspunt bij de aanleg hiervan, dat die duurzaamheid nadrukkelijk in beeld komt.
1: Tijdens vanmorgen zelf is op afspraak te bezoeken. Tijdens een rondleiding krijgen bezoekers uitleg over toepassing en hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan langer zelfstandig thuis wonen.
2: Het gaat hartstikke goed. Onze partners die zijn enthousiast en dan staan er enkele op het punt om partner te worden. En we doen vrij veel presentaties op locatie en we zien ook dat het aantal bezoeken, huisbezoeken, aan toenemen is. Vandaar ook dat we nog steeds op zoek zijn naar ook vrijwilligers die een rondleiding kunnen houden voor bepaalde doelgroepen. Ook vanuit diverse ziektebeelden die onder de mensen komen, dat we daar oplossingen voor kunnen zien en gewoon realisatiemogelijkheden van wel en gezond functioneren.
1: De opening van de tuinen is op zondag 13 september.
0: Ja, misschien een tip voor jou, hè? Toch vanmiddag wat regenachtig weer. Nou, ga de tuin in, lekker de jas aan, parapluutje erbij. Ideaal om dingen gaan te verplanten. We gaan naar Marianne Rosenberg en Eerke de Zoemier.

een van de grote hits van Ed Sheeran, Overpass Gravity. En dit allemaal tijdens Lunch Live op deze donderdag 3 september. En wie nou in de buurt van de Heldense Bossen woont, of daar fietst of wandelt, kan de komende tijd wat hinder ervaren. Er worden werkzaamheden uitgevoerd om de brandveiligheid te verbeteren. Voor hulpdiensten wordt het gebied namelijk toegankelijker gemaakt en voor de natuur en mens veiliger. Lees het hele bericht op de site van Omroep PNM. En we gaan richting de klok van 1 uur, maar niet voordat we een Spaans nummer hebben gedraaid van Juan Luis Guerra.

Zo, ik heb weer 4 woordjes Spaans erbij geleerd. Visa para un sueño. Dit was het weer voor deze keer morgen. Je weet het, hè? Elke werkdag lunch live. Zo ook morgen weer. Lekker die horizontale programmering. We gaan naar de cooling down. Met Camila Cabello samen met Young Thug. En de titel Havana. Tot de volgende keer.

0: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Paul Verstegen met het LA Nieuws. De ouders van de op 17-jarige leeftijd overleden Milou Verhoef krijgen de brief te zien waarin een aantal artsen suggereert dat ze invloed hebben gehad op de euthanasie van hun dochter. Dat is door de rechter bepaald. De ouders willen weten welke artsen deze brief naar justitie hebben gestuurd. Ze vinden dat ze door deze medici ten onrechte worden beschuldigd van het beïnvloeden van de keuze van hun dochter, die euthanasie kreeg na jaren uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. De euthanasie van de Brabantse Milou kwam landelijk in het nieuws na een film van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Chefkok Wiel Recco is overleden. Recco had vanaf 1999 restaurant Magnifique in Maastricht. Hij liep voorop met nieuwe kooktrends. Voor L1 maakte hij radio- en tv-programma's over koken. Een vrachtwagen is vanochtend na het maken van een noodstop op de N280 bij Roermond bedolven onder dierlijke poep. Dat gebeurde nadat de chauffeur plotseling flink moest remmen voor een auto die voor hem reed. Hierdoor ging de lading via de klep naar buiten. De mest zat vervolgens over de hele voorkant van de auto en op het wegdek. Alles is inmiddels opgeruimd, maar het kan nog een tijdje stinken rond die plek. Nederland, België en Duitsland gaan intensiever samenwerken om grote natuurbranden te voorkomen en te bestrijden. In onze provincie komen onder andere 3 speciale camera's die beginnende natuurbranden snel kunnen opsporen. Ook moet het nat houden van natuur bij droogte en begrazing het risico op grote branden verkleinen. Deze zomer ging als gevolg van brand in de grensregio een gebied van zo'n 10.000 voetbalvelden verloren. Na een wilde achtervolging gisteren nacht heeft de marechaussee in Maasmechelen een Duitse autobestuurder aangehouden. De politie wilde hem bij geleen controleren, maar de man ging er met hoge snelheid vandoor richting België. Tijdens de achtervolging zijn snelheden van zo'n 250 km per uur bereikt. In Maasmechelen liet de bestuurder zijn auto achter en vluchtte te voet verder. Kort daarna kon hij worden aangehouden. Het weer, veel bewolking, soms wat regen of motregen, geleidelijk een beetje drukkend warm bij een temperatuur van 23 graden. Tot zover het Limburgse nieuws.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen, vooral een zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. De ouders van Milou Verhoef krijgen de brief te zien waarin een aantal artsen suggereert dat ze invloed hebben gehad op het euthanasieplegen van hun dochter op 17-jarige leeftijd. De ouders willen weten welke artsen deze brief, gericht aan justitie, hebben geschreven. Ze vinden namelijk dat ze door deze medici ten onrechte worden beschuldigd van beïnvloeding van hun dochter bij haar keuze euthanasie te plegen, wegens uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. De euthanasie van de Brabantse Milou kwam landelijk in het nieuws na een film van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Na een kort ziekbed is chefkok Wil Rekko overleden. Rekko had vanaf 1999 restaurant Magnifique in Maastricht. Hij liep voorop met nieuwe kooktrends en maakte voor L1 radio- en tv-programma's over koken. Wil Rekko was 61 jaar. Een vrachtauto is vanochtend na het maken van een noodstop op de N280 bij Roermond bedolven onder dierlijke poep. Dat gebeurde nadat de chauffeur plotseling flink moest remmen voor een auto die voor hem reed. Hierdoor ging zijn lading mest via een klep naar buiten. De poep zat vervolgens over de hele voorkant van de vrachtwagen en de weg. Alles is inmiddels opgeruimd, maar het kan nog een tijdje stinken op de N280 bij Roermond. Nederland, België en Duitsland gaan intensiever samenwerken om grote natuurbranden te voorkomen en te bestrijden. In onze provincie komen onder andere 3 speciale camera's die beginnende natuurbranden snel kunnen opsporen. Ook moet het nat houden van natuur bij droogte en begrazing het risico op grote branden verkleinen. Deze zomer ging als gevolg van brand in de grensregio een gebied van zo'n 10.000 voetbalvelden verloren. Het weer, veel bewolking, soms wat regen of motregen, geleidelijk een beetje drukkend warm bij een temperatuur van 23 graden.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
3: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. De ouders van Milou Verhoef krijgen de brief te zien waarin een aantal artsen suggereert dat ze invloed hebben gehad op het euthanasieplegen van hun dochter op 17-jarige leeftijd. De ouders willen weten welke artsen deze brief, gericht aan justitie, hebben geschreven. Ze vinden namelijk dat ze door deze medici ten onrechte worden beschuldigd van het beïnvloeden van hun dochter bij haar keuze euthanasie te plegen wegens ondraaglijk psychisch lijden. De euthanasie van de Brabantse Milou kwam landelijk in het nieuws na een film van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. De eigenaar van theehuis Marisha in Maastricht wil via een kort geding afdwingen dat hij zo snel mogelijk weer open mag. De gemeente wil het theehuis juist definitief sluiten in verband met de daar gevonden bewijzen van drugshandel. Volgens de advocaat van Marisha ziet zijn klant in dat hij fout zat. Bovendien zou langdurige sluiting van het theehuis tot een faillissement van het bedrijf leiden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Na een kort ziekbed is chefkok Wiel Rekko overleden. Rekko had vanaf 1999 restaurant Magnifique in Maastricht. Hij liep voorop met nieuwe kooktrends en maakte voor L1 radio- en tv-programma's over koken. Wiel Rekko was 61 jaar. Een vrachtwagen is vanochtend na het maken van een noodstop op de N280 bij Roermond bedolven onder dierlijke poep. Dat gebeurde nadat de chauffeur plotseling flink moest remmen voor een auto die voor hem reed. Hierdoor ging zijn lading mest via de klep naar buiten. De poep zat vervolgens over de hele voorkant van de vrachtwagen en over de weg. Alles is inmiddels opgeruimd, maar het kan nog een tijdje stinken op de N280 bij Roermond. Het weer, veel bewolking, soms een regenbui of motregen. Het is drukkend warm bij een temperatuur van 23 graden. Op het einde van de avond is het nog bijna 20 graden.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelandmaas.nl. Duurzamer met een S.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goedemiddag, het LA Nieuws. Een Hongaar die in zijn geboorteland is veroordeeld voor uitbuiting van een minderjarig meisje en handel in drugs, is opgepakt in Sittard. De 31-jarige man liep tegen de lamp toen hij op zijn scooter werd aangehouden en zijn kentekenplaat niet klopte. De Hongaarse rechtbank veroordeelde hem ongeveer een jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht en naar nu blijkt ondergedoken in Nederland. De man zal worden overgedragen aan de Hongaarse autoriteiten. De eigenaar van theehuis Marisha in Maastricht wil via een kort geding afdwingen dat hij zo snel mogelijk weer open mag. De gemeente wil het theehuis juist definitief sluiten in verband met de daar gevonden bewijzen van drugshandel. Volgens de advocaat van Marisha ziet zijn klant in dat hij fout zat. Bovendien zou langdurige sluiting van het theehuis tot een faillissement van het bedrijf leiden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De ouders van Milou Verhoef krijgen de brief te zien waarin een aantal artsen suggereert dat zij invloed hebben gehad op het euthanasieplegen van hun dochter op 17-jarige leeftijd. De ouders willen weten welke artsen deze brief, gericht aan justitie, hebben geschreven. Ze vinden namelijk dat zij door deze medici ten onrechte worden beschuldigd van beïnvloeding van hun dochter bij haar keuze euthanasie te plegen wegens ondraaglijk psychisch lijden. De euthanasie van de Brabantse Milou kwam landelijk in het nieuws na een film van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Chefkok Wiel Rekko is overleden. Rekko maakte voor L1 een groot aantal jaren kookprogramma's. Hij was 61 jaar.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.

0: Goedemiddag, het LA Nieuws. Een Hongaar die in zijn geboorteland is veroordeeld voor uitbuiting van een minderjarig meisje en handel in drugs, is opgepakt in Sittard. De 31-jarige man liep tegen de lamp toen hij op zijn scooter werd aangehouden en zijn kentekenplaat niet klopte. De Hongaarse rechtbank veroordeelde hem ongeveer een jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht en naar nu blijkt ondergedoken in Nederland. De man zal worden overgedragen aan de Hongaarse autoriteiten. De eigenaar van theehuis Marisha in Maastricht wil via een kort geding afdwingen dat hij zo snel mogelijk weer open mag. De gemeente wil het theehuis juist definitief sluiten in verband met de daar gevonden bewijzen van drugshandel. Volgens de advocaat van Marisha ziet zijn klant in dat hij fout zat. Bovendien zou langdurige sluiting van het theehuis tot een faillissement van het bedrijf leiden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De ouders van Milou Verhoef krijgen de brief te zien waarin een aantal artsen suggereert dat zij invloed hebben gehad op het euthanasieplegen van hun dochter op 17-jarige leeftijd. De ouders willen weten welke artsen deze brief, gericht aan justitie, hebben geschreven. Ze vinden namelijk dat zij door deze medici ten onrechte worden beschuldigd van beïnvloeding van hun dochter bij haar keuze euthanasie te plegen wegens ondraaglijk psychisch lijden. De euthanasie van de Brabantse Milou kwam landelijk in het nieuws na een film van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Chefkok Wiel Rekko is overleden. Rekko maakte voor L1 een groot aantal jaren kookprogramma's. Hij was 61 jaar.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Nokian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, er trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barrère werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: zak. Bam, wat ben je aan het doen, jong?
1: Ik lust er nog een boer op, bij PNM.
0: Oh ja, met Piet Ringels, hè?
1: Ja, joh, jong.

Goedenavond, beste luisteraars. Ja, daar is het dan weer helemaal in de studio's van Omroep 1M. De Moer op, 2 uur lang lekkere Limburgstalige muziek. En zeker niet te vergeten, ook een hoop nieuws uit de agrarische sector. Zo schuift natuurlijk Giel Hermans weer aan, hey, bij ons in de studio vanuit de LLTB. Hij heeft de sokkenmaaiers even aan de kant gezet, want hij zei het van, het is wel razend druk, maar ik maak wel even tijd voor de mensen toch even bij te praten. Niet te vergeten, onze Lei, straks een tweede uur. Lei is op vakantie en misschien heeft hij het weer wel klaar gezet. Ik hoop het, we gaan dadelijk kijken. En niet te vergeten, een hoop Limburgse muziek, zoals deze van Fransje Teunis, samen met de knieën erbij. Dat willen we toch ook, of niet?

0: Wil Soe dat ook? Natuurlijk lekkere Limburgse muziek. En die gaan we er zeker bij pakken. Frans Steunis, trouwens meer dan 80 jaar. Ik geloof al 80 jaar. En ja, het is er nog altijd wel een deel lekkere muziek in maken.
1: En Beppie ook 80.
0: Het gaat heel eigenlijk. Maar Thij en mij bevullen ook al 40 jaar bij elkaar. Lekkere Limburgse muziek. Zo is het natuurlijk altijd wel, Giel. Giel, als ik dan op de tractor zit en doe eens aan het genieten, wat duizen dan? Toch de Limburgse muziek aan?
1: Ja, meestal wel. We wisselen nogal over een tractor af en toe. Dus dan in één keer staat er weer wat anders op. Dus de blieven zijn te switchen.
0: Ja, maar dat is niet. In een tractor is specifiek eigenlijk een heel goed boxensysteem erop het zetten. Van, die moet ik hebben, wil ik naar de muziek kunnen luisteren.
1: Nee, dat is elke keer weer verrassend wat er uitkomt. Als er op zijn ding stapt. Zit er veel jeugd op.
0: Ja. En die hebben die ghetto blasters natuurlijk aanstaan.
1: Ja, precies.
0: Pio's aangeschoven, we hebben het natuurlijk al gehuurd. Giel Hermans. Giel, normaal zit ze genoeg volop in de sokkermais.
1: Ja, we zijn nog steeds volop aan het oogsten. Het gaat wel wat rapper als vorig jaar qua afriepen. Want de temperaturen zijn nog steeds hoog en de droogte heeft toch zijn sporen nagelaten. Dus ik denk nog een week of drie.
0: Nog een week of drie en
1: in
0: dan?
1: In plaats van 4-5.
0: Oké. Maar daarna, ga je dan op vakantie of wat ga je dan doen?
1: Ja, ben ik wel aan het doen. Ik ben wel plannen aan het maken al. Maar nee, we gaan gewoon door. We hebben natuurlijk altijd mais. Dus Spanje komt er dan weer aan. Dan doen we Spaanse mais verpakken.
0: Ja.
1: Maar even lekker op vakantie is wel eens... ben ik wel aan het doen, joh.
0: Ook dat moet dus af en toe gebeuren, hè?
1: Absoluut.
0: Ja. Giel, nu ben je sokkermais in het oosten. Wie lang kent ze dat hooien? Want mensen denken van, dan moet het toch liegen en op de schulkens komen te liggen.
1: Nou, ik zou zeggen, kom morgen is er de Plattelandscoöperatie een excursie georganiseerd. En ik zag net op Facebook dat er nog wat plaatsen vrij waren. Dus ga ik naar Facebook, Plattelandscoöperatie, kessel24.nl, zo het staan. Meld ik nog gauw aan en kom alles over mais te weten.
0: Ja,
1: maar antwoord op die vraag is een weekje.
0: Een weekje.
1: Ja.
0: En dan moet het toch echt voor werk zien.
1: Ja.
0: En, dan, En als mensen nou zo'n schulken kopen, want ik zoek bij ons ook nog een schulken liggen. Ik denk van, wie lang kunnen ze dat dan nog gooien?
1: Ja, zo gauw dat we dicht toen ze de keulkast ligt, maar altijd gekeuld bewaard blijven. Dat is heel belangrijk. Ja, max een week.
0: Max een week.
1: Ja, want dan is er bij ons al een week, zeg maar, van het oogsten tot naar de supermarkt. Daar zit een paar dagen in. Dus,
0: dan is het al 14 dagen hoor, eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Dan,
1: eigenlijk, de mythe, wat ze zeggen, is van je moest een pan water opzetten. Dan was naar het veld lopen en dan keihard terugrennen. En dan glie koken, want anders is de zoetigheid alweer minder. Dus iedere dag werd het suikergehalte minder.
0: Oké, we doen hem dan op de barbecue leggen. Gewoon het loof er nog hem loten en dan zoeken we
1: dat is het mooiste. Het mooiste recept is inderdaad met blaad grillen. Maar dan moet er wel 2 uur in een ummer water staan. Dat er zich helemaal volzuigt. Al die horen die zuigen dat water op. Capillaire werking. En dan op die grill leggen. Want anders krijg je die blaaier die verbrand je. En dan krijg je een zwarte bende. En
0: ja, maar die pels zullen er gaaf of
1: niet? Ja, maar als ze naad maakt van binnen, dat er zich volgezogen heeft, dan blijft die groen. En dan stoomt er eigenlijk gaar in de schil. En dan hebben ze echt het lekkerste recept.
0: Nou dan gaan we
1: eigenlijk heel basic.
0: Heb ik ook wel geleerd, dus dan kunnen we dat ook weer eens goed gaan proberen. Giel, de vorige keer dat ze heen zoet, toen hij de LLTB, niet officieel, maar wel onofficieel, de mensen ook mij opgeroepen om mij voor de leeën in Brabant mij gewoon te strieën tijdens de demonstratie, hè?
1: Ja, klopt. Er is ook een hele delegatie van LLTB met de bus en met tractoren naar Den Bosch gegaan. Vanuit Pelemaas een tractor of 15, denk ik. En eigenlijk vanaf mei al werd het steeds drukker. Want dat ging natuurlijk over die kippenboeren uit... wat was het?
0: Helena
1: Veen en daar ook. En daar kwamen steeds meer. En toen onderweg nog... Toen we eigenlijk op de 279, de Rieksweg zitten en dan achter Helmond. Ja, dat was een grote stoet van tractoren. En de aankomst in Den Bosch, dat was een kippenvel moment.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Denk 1500 tractors of zo en een 4.000 mensen. En het mooie was heel veel jeugd. Dat duidt me echt goed.
0: Ja, want de jeugd die heeft de toekomst, maar de toekomst wordt er bijna wel ontnomen. Hè?
1: Ja, het was natuurlijk, het was een super hete dag natuurlijk toen. Het was volgens mij 30, 34 graden, ik weet het al niet meer. Ja, dan hoor je zo nog even pauze, die ambtenaren of in elk geval de politiek. Die zeggen ze gewoon lunchen. En we stonden dan met 35 graden boete, maar dat terzijde. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Er was een handhavingsverzoek voor vijf pluimveehouders. Inmiddels, ik lees net het laatste berichtje, 217 handhavingsverzoeken vanuit de MOB naar alle provincies. Dus ja, het werd alleen maar erger.
0: Het werd alleen maar erger eigenlijk. Net of de politiek eigenlijk gewoon aan van rechts duidt wat de boeren willen.
1: Ja, in Brabant werd er wel weer gepraat en overlacht. Dus dat is wel. Het is nog niet doorgedrukt, maar het is een moeizaam proces.
0: Ja, nu is er op den dag ook een klein smetje opgekomen. Maar ja, helaas, het tragisch ongeval wat in de file gebeurd is. Ja. Boeren waren al lang weg. Maar ja, de file is ontstangen. En nu is het gekissenbis van, ja, wem is het schuld?
1: Ja, moeilijk vooral natuurlijk. En het is natuurlijk zeer triest dat er ongelukken gebeuren. Alleen ja, dat is onvermijdelijk. Eerder een dag voor ongeluk helaas, mensen. Mm. En ja, dat is zeer pijnlijk. En er was ook een smet, want de sfeer sloeg gelijk om. Want Nemens wist natuurlijk wat, waar de tractors bij betrokken, boeren. Dus ja, het was wel even vervelend.
0: Ja, ja. Ze zien er nu nog zelfs over bezig eigenlijk. En het is een demonstratierecht. We mogen de snelweg, mogen ze eigenlijk officieel wal gebroken in het demonstratierecht. Want dat zien de rechten die wij als mens hebben. Al met al, ze zien elkaar gewoon de Zwarte Piet toe in spelen.
1: Ja, absoluut. En het gekke is, toen we in Den Bosch aankwamen, moesten we een stukje, werden we door de politie de snelweg opgeleid om drie afritten verder weer er vanaf te gaan. Dus, en er was ook helemaal geen onveilige situatie. Alleen ja, als iemand achter op een file botst, ja, dat is natuurlijk wel vervelend.
0: Dat is zeker vervelend. En hoe weten we dat er nog meer bedrijven het haasje zien eigenlijk? Dat ze toch moeten ruimen voor Oostgaanse stikstofdebakel, wat ja, er in Nederland is. Wat gaat je doen? Wat gaat je ondernemen?
1: Ja, dat is een grote vraag nu. Er komt natuurlijk actie. Dadelijk in oktober is het. Dan gaat het landelijk. Dan gaat de landelijke politiek er zich met bemoeien. Of in elk geval hoe sprake over doen. Hier heeft de minister van gezegd van die 217 handhavingsverzoeken. Ja, daar moeten we snel regels gaan bedenken en maken. Of wetten maken. Dat dit eindeloos geprocedeerd, dat stopt. Mm. Want dit gaat gewoon helemaal nergens meer over. Maar goed, maak dat meneer Vollebroek maar eens duidelijk. Die gaat gewoon stug door. Ja, ja, want ik denk dat er in zijn rechtstijd.
0: Ja, ja, maar die bedrijven die ze nu net noemen, zien dat eigenlijk allemaal agrarische bedrijven?
1: Ja, wat ik begrepen heb wel. En bij andere takken van sport. Dus als vliegvelden en energiecentrales weer gewoon vergunningen zelfs verleend. Nog met spoed voor de vakantie nog even snel. Dus ja, het stinkt aan alle kanten. Het zit gewoon helemaal verkeerd. Ik denk dat ze weer eens gewoon bij af moeten beginnen. En eens even realistisch gaan weren. Want nu is het echt boerbasje, of hoe noemen ze dat, de Zwarte Piet toespelen.
0: Ja, ja, ja, ja. En nu is het de Zwarte Piet kans naar de boeren toespelen. Ja. En ja, dat verdienen die gewoon gaar niet.
1: Nee, absoluut niet. We moeten eten, voedsel produceren. Want ja, na zo'n druk jaar, de oogsten vallen tegen. 10-30% minder. Aardappelprijzen gewoon van 2 cent of van 0, 2 cent naar 35 cent. Ja, ja, er staat wat te gebeuren.
0: Er staat wat te gebeuren. En ik denk dat de consumenten dadelijk eigenlijk helemaal gaat voelen eigenlijk. Hè?
1: Ja, absoluut. Het werd uiteindelijk doorberekend. Zij natuurlijk dat Mercosur-verdrag. Dat vooral van Zuid-Amerika, wat ze met de EU afgesproken hebben. Met rundvlees vanuit Brazilië. Nou, daar zitten hormonen in. Dat ja, ja, de grenzen gewoon weer dicht. Nou, het geliegeffect op de rundveeprijzen. Dat die sky high gewoon. Mm-hmm. Het enige wat nu echt goeie kopen is een beetje dat ze in de biggen en de varkens.
0: Ja, maar dat kunnen we weer de andere krank een beetje aan spekken zien. Not rundvee eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ja. Dat ja. Is, maar ja, zoals verwacht met zo'n barbecue zomer, dat er toch behoorlijk varkensvlees gegeten werd. Maar blijkbaar is er of te veel, of de markt zit niet goed in een, ik weet het niet. Misschien de bekende varkenscyclussen.
0: Ja, ja, weer met. En ja, het wordt de mensen ook steeds meer tegengemaakt, heb ik het idee, om vlees te eten.
1: Ja, toevallig ga je een bekende uit Australië op bezoek. En die teelde 30% minder groenten. En dan gingen ze allemaal over in Australië op de shakes. Op die proteïne shakes.
0: Oké. Okay.
1: Ja, misschien dat dat de toekomst is, dat we dat moeten gaan eten. Maar in Australië speelde dat al. Dat er minder groenten gegeten en verbouwd dus werd. En dat we proteïneshakes gaan eten.
0: Nou, misschien is het dadelijk de toekomst dat we niet meer een grote teller krijgen, maar gewoon een klein beker gewoon pilken inzet. En dat is ons voedsel voor de dag.
1: Ja, dat doen ze maar ergens anders. Maar wij als Bourgondiërs moeten volgens mij toch gewoon blijven genieten.
0: Dat weet ik wel heel zeker. Over genieten gesproken, het pleitje wat zoets gezocht, is pas van Benny Nijman. Hè?
1: Ja, klopt.
0: En welke kant komen we op?
1: Maastricht.
0: Naar Maastricht?
1: Ja, mijn geboorteplaats.
0: We zitten in een echte Schengen.
1: In een echte Schengen, ja. Nou, de eerste 7 jaar van mijn leven heb ik in Maastricht gewoond.
0: Oké, dan gaan we eens kijken wat onze Benny helaas nummer ongerost door over te vertellen.
1: Ja, 56 jaar al overleden, hè. Dus, aan de gevreesde ziekte.
0: Ja.

0: Kom naar mijn Schengenland. Of kom naar mijn streek eigenlijk. Zo mogen we het ook wel stellen, Giel.
1: Ja, gezellig stadje, hè. Dat, lekker eten, hoor.
0: Lekker eten. Ja, natuurlijk ook heerlijke terrasjes. Waar ze zich ook heerlijk op kunnen vertoeven. Wat heeft Maastricht nog meer? De proeven de maand nou, hè?
1: De proeven de maand is volgens mij afgelopen of nog bezig. Ook een half werkje, weer gelijk discussie. Hè?
0: Ja,
1: half werkje tentoongesteld en van liever. En dan is half vega Nederland weer in paniek. Omdat er een verkingskop te zien is.
0: Ja, maar is het nou, want die discussie kunnen we wel voeren. Is het nou zo van, als het vlees verpakt zit in een schulke, dat er een voeletje over zit, dat ze een carbonaatje zuust, dan is het goed.
1: Ja, blijkbaar.
0: Zit er een verke bij, dan is het blijkbaar niet goed.
1: Ja, blijkbaar. Dat is te confronterend tegenwoordig.
0: Ja, maar wie willen we als kenger leren dat van een verke dat dat ook een bier is wat we nodig hebben voor te leven eigenlijk? Want wij zien carnivoren, hè?
1: Ja. Ja, dat is een stukje in de opvoeding, denk ik. En dat begint ook wel bij de scholen, denk ik. Om daar toch eens vaker de boer op te gaan. En gelukkig gaat onder andere de LLTB daar, kom in de kas. En
0: loeren bij de boeren.
1: Ja, dat trekt doos in de minste. En dan zien ze dat er toch wel interesse in is. Maar dat moet nog veel meer gebeuren. Ik denk dat de LLTB veel meer nog de verdieping en de verbinding moet gaan zoeken met de consument. Om echt de mensen weer betrokken te maken bij hun eten. Want het is inderdaad alleen maar plastic bekjes in de supermarkt inlaaien. En wat erin zit, weet nemen.
0: Nee. De ambachtelijke slager die we duk vergeten. Hè?
1: Ja.
0: En dat heeft natuurlijk ook wel met de prijs te maken. Maar aan de einde kant.
1: Ja, maar duk is krijg je daar kwaliteit. En als je zoiets hoeveel water er in het vlees gestopt werd. Mm-hmm. Bij gemengd.

0: Ja, dan is dat ook niet al te best, hè? Dat die een spekblad drieft in een bak met water als ze er begint te bakken.
1: Ja, ja, als ze hem op de barbecue legt, zet ze dings van, staat hij ergens in de fik of zo? Ja. Want ja, dat is ook niet de bedoeling.
0: Nee, dus topkwaliteit, ja, moet gewoon betaald worden.
1: Ja. Iets waar de LHTB natuurlijk zich ook sterk van maakt, is dan dat educatie, dat onderwijs. Maar zien we dat eigenlijk al niet te laat, maar als ik nu die ganse discussie huur, eigenlijk ook met dat seks of verhaal en dat er zo gezwarte piet wordt met de boeren.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk een hele generatie is eigenlijk verloren wat dat betreft, die niet daarmee opgegroeid zit. Kijk, twee generaties terug kwam iedereen van de boerderij af. Ja, toen heb je gewoon niet hoeveel honderdduizenden kleinere boeren. Ja, dat is allemaal gesaneerd en groter geworden. De afstand tot de boerderij werd steeds groter.
1: Ja, en wil het ook niet makkelijker voor de mens eigenlijk die mening uit te geven eigenlijk door de sociale media. Om heel snel te reageren ergens op en dat ze daar ook liegen een keuze in moest maken.
0: Absoluut, het is natuurlijk of de bus voor of de bus tegen. En daar tussenin zijn geen smaken meer. Hè? Mm. En dan ga je het op social media, ga je het keihel tegen elkaar op.
1: Maar Dux is er wel geen namen achter. Ja, de naam zet er misschien wel onder, maar...
0: Ja, dat is lekker anoniem.
1: Face-to-face ga je dat nummer gebeuren?
0: Nee. Maar ja, we zitten toch ook de ganze dag op de telefoon. Dus een goed gesprek werd al nauwelijks meer gebeurd.
1: Heel even terug, Giel, naar de acties. Nu rond een prinsje dag. Blijf het rustig, denk ze?
0: Ja, ik denk het wel. Eerst moet in oktober dat debat gaan plaatsvinden over het hele stikstofverhaal. En ik verwacht niet dat er met Prinsjesdag wat gaat gebeuren. Ze mogen blij zijn dat ze de begroting rondkrijgen. Misschien zetten ze er al niet meer over 2 of 3 weken in het hele kabinet. Dat was misschien het allerbeste. Gewoon sneuvelen, het minderheidskabinet.
1: Ja, want ze blijven eigenlijk de problemen eigenlijk gewoon naar voren en schuiven.
0: Ja, er zou allerlei oplossingen komen, maar er gebeurt nog steeds niks. Hè. En dat is natuurlijk ook allemaal een heel moeilijk verhaal. Maar ik denk gewoon dat de basis van het hele stikstofverhaal is niet meer geloofwaardig. Als ze iedereen vergunningen geeft en kennen ze hoe ze bouwen. Ik zag nu in Weert en Sittard of Maastricht komen hele plannen voor hoe ze. En dat is een goeie zaak, hè?
1: Ja, ja, zeker. Dat ze, dan moeten de mensen
0: weer,
1: want de mensen een daar kunnen geven.
0: Juist, ja. Maar hangt dat niet op aan de stikstofproblematiek van een paar boeren die we in Nederland nog hebben?
1: Ja, ik las een bericht van iemand. Hij was uitgescheid met zijn bedrijf. En hij nu al de vraag eigenlijk van, waar zijn we in stikstofrecht eigenlijk gebleven?
0: Ja, dat was wel een mooi verhaal. Dat gaan ze nog goed zoeken. Maar ja, spoorloos, hè? Opgelost. Nee, allerlei instanties zijn ze geweest. Maar zeg ik al, het is gewoon een farce waar ze mee bezig zijn. En heel gauw met stoppen eigenlijk met het hele verhaal.
1: Ja. Is het dan duidelijk dat we ook een opsporing verzocht hebben? Een stikstofopsporing kregen?
0: Nou, ik zal het zeggen. Ik weet het niet meer. Ik denk dat het gewoon zo'n moeras geworden is dat er nooit meer een oplossing komt. Behalve rigoureus ingrijpen en stoppen met deze onzin.
1: Ja, ja. Angerlanden die lachen ons een beetje uit, geloof ik, hè?
0: Ja, hartstikke. En nog niet de minste landen, hè, want nemen ze er last van. De aantal mollen en mols zijn in de omringende landen vele malen hoger. En als ze zo voor ze stallen naartoe gaan, ja, die werden gewoon hier afgebroken en opgebouwd in Roemenië. Ja, als ze dat als regering of overheid wil, zegt dat dan gewoon dat we moeten oprotten. Hè, dat we naar Roemenië moeten. Maar de grootste investeringen in de kippenhouderij, in de eierproductie, vindt plaats in Oekraïne. Ik denk alle eieren die gebroekt werden in de industrie, zeg maar voor de koekjes en overal en de pasta's, overal waar eieren in zitten, komen allemaal uit de Oekraïne. En dat zijn als olielegbatterijen.
1: Eigenlijk heb je wie den handel kunnen hebben, hè? Dat heb je wie vroeger, hè?
0: Ja, maar de helft van Nederland klaagt al dat we zoveel exporteren. He, dat nog eet de meeste allemaal naar Duitsland. En inderdaad de oren en de staarten en de neuzen van de verkens, die gewoon dan misschien in China. Maar het meeste blijft gewoon hier regionaal 400 kilometer Rooinommerzeer. En als we zien wat we allemaal importeren om gewoon een leuke levensstandaard te hebben. Aan sinaasappelsap, koffie, thee.
1: Mango. Ja,
0: dat mocht dan wel. Maar de boeren mogen niet meer exporteren. Want dat is vervuilend. Ja. En we rijden wel allemaal auto's uit Duitsland. En uit China zelfs. En ASML exporteert chips. Voor de computerindustrie. Of voor de IT en wij mogen niet meer voor het buitenland produceren. Ja, een beetje flauw.
1: Nou, dat zeker. Rondom oktober gaan we natuurlijk die nieuwe acties gaan we natuurlijk wel een beetje volgen. En ja, we zullen er de volgende keer even helemaal op terugkomen.
0: Absoluut, vlammetje is nog lang niet gedoofd.
1: Nee, maar dan wil ik nog wel even een klein puntje achter dat Six of the Bakel zetten. Dat we er even over klaar zien.
0: Oké, goed. Ja, want anders wil er ook geen gezellig goed zijn.
1: En anders komen we klagen bij mam.
0: Ja, dat is zo. Blijf wie de mam.
1: Ja, die jongens van de Janse Bagge, hè?

En de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, bah, op die kenschap met losse hein. Maar door wat te zien, dat zal minstens ja, één keer de klok rond was. Maar ik denk, dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam was de flat ingericht. En we hebben daar de klommel op je heen gesmeten. Nog een tijd van niks, hadden we de ganse hut voor het boeten. Het wordt net alsof ze op het leeg aankomen.

0: Ook al een kleine 45 jaar op de plank eigenlijk, die jongens van de Janssen Baggenband eigenlijk. Ja, kwamen die ook al in Maastricht toen in dat tijd?
1: Ja, toen was ik nog te jong daarvoor, maar ik heb menig tentfeest bezocht hoe die optrooien.
0: Ja, en worden proemen vliegen nog tegen de spand aan.
1: Dat was de tijd nog waar we voor 2,50 gulden naar Rouwenijzen gingen. En niet wisten wat Rouwenijzen was. Dus, en die stonden nogal 40 jaar op de planken weer.
0: Die stonden er ook alweer 40 op, joh. Dus het gaat heel met de Limburgse artiesten.
1: Absoluut.
0: Wat ook heel met geit is natuurlijk de innovatie in de ganse landen, tuinbouw. Ik loos vandaag een stukje over. Ik heb een stukje gezien dat onze koningin Maxima op een dikke chandeer riet. Dus ze heeft toch wel het merk goed gekozen.
1: Ja, dat heb ik helemaal gemist.
0: Ja, ze heeft met een groot balen pers het Vlasbien gedaan. Vlas is natuurlijk ook voor de nieuwe toekomstige buurningen heel belangrijk is voor de isolatie. En dat ze die eerste pakken bijeen mogen doen in Gelderland. Was het dan wel. Maar het meidje kost heel goed tractorieën. De boeren prezen hem dat het zo goed kost rieën. Dus,
1: kijk, en dan nog chandeer. Wat willen we nog meer?
0: Heeft ze dat misschien bij dit geleerd dan?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb wel ooit geluncht met ze toen ik agrarisch ondernemer was in 2011. Toen we nog jong en wild waren, zal ik maar zeggen.
0: Toen was hij ook nog wild.
1: Hè? Ja. Toen mocht ze nog wild zijn, denk ik. Bij mij heeft ze nooit tractor gereden.
0: Nee. Maar toen heb ze dat toen wel aan de tafel gezet.
1: Ja, ik heb ze met geluncht. Ik heb ze een paar keer mogen ontmoeten. En het is een zeer mooie, charmante verschijning.
0: Ja.
1: Met inhoud.
0: Dat is ook wel belangrijk.
1: Ja, ze werd wel ze overheid. En ze leest zich goed in. En ze is niet wereldvreemd. Natuurlijk. Mm-hmm. Ja. En zeker met die nieuwe gewassen zoals vlas, hennep. Ik denk dat er toch wel een transitie aan zit te komen. En het is er nog allemaal niet kostendekkend. Maar met olieprijzen, wat we nu gaan hebben, en benzineprijzen, begint dat toch langzaam steeds meer interessanter te worden.
0: Het begint nu op plaats ook pien te doen, hè?
1: Ja, ik heb laatst moest ik ergens even de weg tanken. Ik ga €400 bij me en ik kreeg 140 liter diesel. Ga je zo'n leugje in de tank? Ik denk, oei. Dus, maar dat gaat pien doen, joh. Kosten gaan enorm omhoog.
0: Ja, dat is. En het moet natuurlijk ook weer allemaal doorberekend weer.
1: Ja, en daardoor kies je wel weer innovaties. Hè. En dat is wel een goede ontwikkeling natuurlijk. Ja. Ik hoop echt dat de land, en met name de akkerbouw, door garen van kan spinnen, letterlijk en figuurlijk, van de vlas. Want ja, in de 17e, 18e eeuw was het natuurlijk een mega product, de hele vlasindustrie. Ja. En wie weet komt dat weer terug. Hè.
0: Ja, maar toen zien we met de chemie begonnen. Kregen we glaaswol, steenwol. Daar zien we nog weer een beetje van terug in komen.
1: Ja, nou, mooie zesde sector. En daar moeten we ook op inspringen. Dat innovatieve vlak moet behoorlijk in geïnvesteerd worden. En ik hoop ook dat er links of rechts nog wat aanmoedigingssubsidies voor komen. Ook wel bijvoorbeeld de biologische landbouw wil de provincie toch meer stimuleren. Dus gewoon met die banaan, zou ik zeggen. Maar
0: Zeker dat. Als ik dan bijvoorbeeld in Maastricht kijk, daar staan al verschillende percelen met de hennep. En ja, nu de meesten die denken van, daar moet ik even een paar bloempjes van plukken. Maar helaas, daar zit dat gehalte niet in.
1: De werkzame stof zit er niet in. Maar ik zag in de heur, daar waren ze al geoogst en daar is al drie keer geschud en gereld. Dus ja, dat zijn nu allemaal korte vezelstokken. En daar zullen wel vezels van gemaakt van weer.
0: Ja, en vroeger is de echte henneptouwen. Hè? Die worden in de scheepsbouw heel veel gebruikt. En ja, daar zit nu ook wat in nylon. Maar ja, nu met die hoge brandstofprijs. Ik ken ze geen nylon natuurlijk wel.
1: Nee, en is natuurlijk ook veel beter. Hè? Als ze een afbreekbaar product hebben. Stel dat het in de zee terechtkomt of in het water of whatever. Dan is dat dat vlassen ze op een gegeven moment weg, hè?
0: Ja, dus aan de ene kant hebben ze de boeren en tuiners toch wel heel nuttig om het denken.
1: Absoluut. En daar moeten we met z'n allen keihard aan werken dat we weer vooraan staan met een natuurvriendelijk product. Want op zich, hennep en ook de vlasteelt, dat zijn best schone teelten.
0: Ja. Over schone teelten, het pleetje wat ze nu er nog bij gezet hebben, vlinder van Rouwenijzen, is natuurlijk ook eigenlijk een proces wat ze doormaakt. En natuurlijk is dat wel ook met een tragisch gebeuren
1: heel
0: geweest.
1: Heel tragisch en ook die uit de regio. Hè.
0: Ja, maar als ze dan toch nog is dat een rupsje dat ze dat zo kunnen ontpoppen naar iets heel fijns.
1: Ja, de natuur is veel krachtiger dan we denken en wij en met name de overheid denkt dat we kunnen bespelen, maar de natuur bepaalt en de natuur wint. En als hij in Eastied moet komen, komt hij in Eastied. En als het anders is het anders. Daar hebben wij als mensen beperkt invloed op, zeer beperkt denk ik.

0: Een grote man die alles zag, ja. Af en toe ziet de man veel te veel.
1: Best wel.
0: Best wel. Giel, ja, we hebben het ook al een paar keer gehad over de middenpeelweg. Hè. Er is nu flink aan gewerkt, flink aan getummerd. Is eindelijk klaar?
1: Het is klaar, het is open. Ik ben er net overheen gereden. Het is zwart asfalt, mooie witte strepen. 3 tractorsluizen, dus we kennen erop als agrarische sector.
0: Okay,
1: officieel mogen we erop.
0: Wordt ook nog officieel geüpend?
1: Ja, dat vind ik wel. Ik ga Sean bellen. Of Ruud Lenders.
0: Lenders of Sean van Roosje, dat is toch heel lang sterk voor gemaakt.
1: Ja, die hebben daar echt jaren zich voor ingezet. Dus eindelijk is het zoiets. Maar officieel nog helemaal niks geregeld.
0: Ik weet dat we voor 24 jaar terug door de eerste keer al over gesproken hebben. Dus nou, nu is het eindelijk even. Applausje daarvoor natuurlijk.
1: Ja, precies. We mogen erop. Maar ja, het is even 2 weken lastig geweest. Maar we kennen.
0: Ja, we kunnen. Nou maar hopen dat niet als vrachtwagenparkeerplaats in gebruik gaat weer die tractors loezen.
1: Ja, ik ben er een beetje bang voor. Ik heb ze net gezien. Ze zijn akelig groot. Veel groter als zeg maar die neven de Rijksweg, neven Napoleonsweg liggen en zo. Ja.
0: En Maasbree.
1: En Maasbree, dat zijn een beetje die standaard. Maar dit zijn eigenlijk meer vrachtwagen. Misschien het zijn geen vrachtwagenparkeerplaatsen. Want er komen borden. Ze staan, ik zag wel van een tractor. Dus we zullen zien.
0: Nou ja, nou fijn dat hij geopend is en dat we eindelijk er gebruik van kunnen maken.
1: Ja.
0: Is Heldendorp natuurlijk ook wel weer een heel stuk gerustgesteld, hè?
1: Ja, maar die gewoon even dicht dadelijk, hè?
0: Ja.
1: Dan vanaf 17 september dat Mariaplein en dat gaat door tot volgens mij april 27 zelfs. Dus,
0: ja, dat wordt, ja, want dan is het weer kermis toch, hè? Dus dan moeten ze wel zorgen dat het klaar is.
1: Dat het klaar is, ja.
0: Maar
1: goed, daar hoeven we dan eigenlijk minder te komen. Of eigenlijk niet meer te komen.
0: Nou, dan kan het groot verkeer, dat kan eigenlijk allemaal over de middenpeelweg.
1: En dan via Neerseweg is dat Kluivig, richting de Boerderijweg. Ja, dan hebben we wel alternatieve routes om niet door Helden te motorieën.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Want de verkeersveiligheid is natuurlijk heel belangrijk.
1: Allerbelangrijkste.
0: Met name dat we nu weer in de oogstperiode komen, hè?
1: Ja, er zit behoorlijk. En de machine is weer natuurlijk steeds groter, hè? Dat wordt steeds meer en minder tijd gedaan weer. Hè? Dus ja, het is wel opletten.
0: Is opletten. En de boeren en tuiners zonder eigenlijk alles aan om zo min mogelijk overlast te geven. Maar probeer altijd als ze met een auto nemen, zo'n machine komt ze storen, even naar de chauffeur te kijken, dat hij dich ook gezien heeft.
1: Ja, als we hem zien, dan zien ze ons ook. Hè?
0: Ja, nee, maar dat is ook. Hè? Dat is ook het allerbelangrijkste. En dat een avond ook eens een keer een duimpje omhoog.
1: Maar dat is toch wel, vind ik. Meer duimpjes omhoog dan middelvingers, zeg ik altijd. Dus zo erg, ik denk dat we de steun van de burger en de consumenten echt nog wel hebben. Hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, nou, dat is wel een goed teken. Natuurlijk, als er dan opritten heel veel gebroekt weer, wordt natuurlijk het modder op de weg komt te zetten. Want ja, regen hebben we nodig en die komt er ook wel. Maar,
1: ja, maar toch maar weinig eigenlijk, hè?
0: Toch dus, nog maar te weinig.
1: Ja, ik geloof komende week nog, ja, elke dag een millimeter of 3-4 keer 7, maar mogen nog best wat vallen.
0: Ja.
1: Maar nog geen modder, absoluut niet. Dus is neus modder op de weg.
0: Nee, nu nog niet. Nee. Maar weet je wat, misschien als we het weer in het seizoen zetten nog. Maar,
1: ja er is al veel weg, hè. Ja, veel mais geoogst. Aardappelen gaan natuurlijk nog beginnen. Patatten. De grotten dadelijk. Dus modder zal er nog wel komen.
0: Modder zal er wel komen. Maar ja, de boeren en tuiners proberen er nog altijd netjes op te vegen. En er zien zelfs verkeersborden te krijgen bij de LLTB. Hè?
1: Ja, volgens mij wel. Ja. En een goede zaak. En opruimen, zoveel als mogelijk. Even op borstelen, om het zo maar te zeggen. Maar het is niet altijd te voorkomen.
0: Nee, en je kunt niet verwachten dat ze naar elke vrachtwagen of elke keeper die wegrijdt, dat ze dat gelijk opvegen.
1: Nee, ik roep echt de mensen op van let op, het is oogsttijd. En let gewoon op. En hoor je gewoon een beetje aan de snelheid. Dat helpt ook al.
0: dat vind ik wel zeker. Giel, daar hebben ze nog één ding wat ze me goed vertellen. Eigenlijk over zo'n groot spandoek wat ze kost maken, hè?
1: Spandoekactie komt. Ja. LLTB zorg ik dat ze met spandoeken in de weer zijn. Dus mochten er agrarische luisteraars zijn, meldig bij de lokale afdeling. Of bij, volgens mij hebben ze een e-mailadres. actie@spandoek.nl of zo. Dat verzin ik even ter plekke.
0: Ik zal eens even mee gewoon kijken.
1: Ja, dit zit op de site.
0: Ik zit op de site, joh. Ik zal even kijken. Hoe kunnen ze die bestellen?
1: Belgen we in de LLTB.
0: Ja, actie@lltb.nl. En dan komt ze er helemaal bij uit.
1: Super.
0: Goed. Ik zou zeggen, gang bij Hugo naar die Sokkermuis. En gang hem verder mee oosten. En dan spreken we ze volgende morgen weer.
1: Ja, volgende morgen ben ik er weer.
0: Oké.
1: Met 10 goed vinden.
0: Dat vind ik heel zeker goed.
1: En de luisteraars.
0: Ik luister ook wel. Succes met besturen. En ja, ook met Tina Oost. Want en dan probeer ook een beetje te genieten van die vakantie.
1: Dat ga ik zeker doen. Dankjewel.
2: Oké, dan nummer ik met naar ons eigen landje. Ons eigen volkske. En natuurlijk onze eigen muziek. Dan nummer natuurlijk afscheid van u met pijn in het hart. Zo wie van dat in Nederland kunt zeggen doen. Want de bier goed is aangekomen, dan zijn we gelukkig. Ik heb vanmorgen mijn flink er tegenaan op het werk. Want zo is het leven. Nu is pas en morgen weer de realiteit van alle dag. En daarom zou ik tegen ik willen zeggen. Blijf trots op je eigen taal. En zeker op je eigen Limburgs land.

0: Ich hab ein Limburg in unserem Hart verloren.
1: Dankjewel. De jongens van de Chantaler en natuurlijk Giel Hermans hebben hier ook wel natuurlijk trots op zijn eigen Limburgse land. Een echte Schenk die hier uit Kessel natuurlijk deze kant op kwam. En dat natuurlijk allemaal speciaal voor de LLTB. We gaan eruit, we gaan even naar de boodschap toe. Wereldnieuws. En dan komen we terug nog met een oor, de boer op. En ik ga toch eens kijken of ik ons lijk kan bereiken. Mensen, tot

0: met het NOS-journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
1: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
0: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
2: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Omrzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
0: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Omrzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Tijan Marije, en ik heb ze nog de laatste keer gezien in Kasselijk. Eigenlijk was ze de Oire Kermis morgen. Helemaal op de illustre chapeau dat je dat zo schoon hebt geregeld allemaal in Kasselijk. En dat je dan jong en oud ook nog wel helemaal richting de kermis kunt trekken. En dat is natuurlijk wel hartstikke schoon. Niet te vergeten dat je nog steeds naar Omroep PNM luistert.

Ja, natuurlijk een groot applaus van mij voor de koninklijke Harmony Uit Horst met de coverband Pigtail, oftewel de Verkestert. En ja, die jongens van Pigtail die zijn natuurlijk altijd wel heel goed bezig. En dat ze dat toch als rock coverband die nummers van Queen aandurven te pakken. En dan toch ook nog eens een beetje helemaal in het Limburgs platte durven te vertalen, is natuurlijk hartstikke schoon wie deze Radio Gaga een knijter van een hit voor Queen, maar ook natuurlijk voor de Harmony samen met Pigtail.

geen tijd om te poepen. Ja, dat is natuurlijk de nieuwe van de kwante hippe uit de stad. Misschien dat ze nog wel zich drukkend maken zien voor de nacht van de Limburgse leed. Die natuurlijk ook weer in september helemaal aan zit te komen. Dadelijk dan nog veel meer over de nacht van de Limburgse leed. Maar hier is even terug naar Marleentje Rutte. Marleen die is weer lekker aan het optreden. Ze heeft afgelopen weekend weer het eerste optreden gedaan. Ze is er weer helemaal goed aan. En ze heeft de laatste hankelag aan de nieuwe cd die ze het maken is. Opnames zijn al gemaakt voor de nummers die ze heeft. Maar nog eerst, wie moeten het doen met nog eens een keer een samenwerking met het Limbo-project. En meer dan dat ze verdient.

Limbo Project natuurlijk, de mensen uit Roggel en Marleentje Rutte uit Hunsel erbij dan. En ja, dan kreeg ze dit liedje eigenlijk. Het is gewoon meer dan dat we verdienen. Het is nu alweer 14 jaar geleden, 28 augustus, ze zijn we alweer gepasseerd. We zitten alweer in september, maar 14 jaar terug, toen ontviel ons chef Diederen. We kunnen hem allemaal wel van genieten van het leven. En dat moeten we ook elke dag blijven doen, want dat is wel heel belangrijk. Chef, er zit ze boven. We weten dat ze een Engel is, maar we blijven natuurlijk nog altijd aan dit denken. En dan pakken we er even bij. Het Engelke van chef Diederen. En als toegeeft natuurlijk geniet van het leven. Hij huurt er zeker bij. 14 jaar al. Dat is wel heel belangrijk. Chef, er zit ze boven. We weten dat ze een Engelke is, maar we blijven natuurlijk nog altijd aan dit denken. En dan pakken we er even bij. Het Engelke van chef Diederen. En als toegeeft natuurlijk geniet van het leven. Hij huurt er zeker bij, 14 jaar al.

0: ongelooflijk.
1: Ja, en als we dan toch al nog gaan, 14 jaar is er al ons helemaal ontvallen, onze chef Diederen. En we kennen het allemaal. En we weten het allemaal wat we moeten doen. En we doen het eigenlijk allemaal niet, maar eigenlijk moet het wel. Oftewel, gewoon geniet van het leven.

Ja, nou, Toon Jaspers, de held van Pindakiers, volgens mij. Doet niet maar een boterham met jam. Liefste stekberenjam, dat is natuurlijk altijd wel lekker. Ja, natuurlijk, iedereen kan een liedje maken. Hè? En dat kan ze over die favoriete onderwerp doen, wat ze op de boterham smeert. Of natuurlijk gewoon een liefdesduetje. Ken dat ook altijd. Cher Bataille, die doet er eigenlijk helemaal overal over. Elk onderwerp wat ze maar verzint, toen kan hij een liedje over schrijven. Dan hebben we het over een man die in Klemmen geboren is onder de naam Ger Barthold. En ja, Ger, hij zegt van, ik ben eigenlijk schilder en ik kon daar gewoon lekker met aan de gang. Hij heeft bij de KWJ gezeten, de katholieken, de werkende jongeren. En vandaar hoe het kwam eigenlijk een beetje met de muziek in aanraking. En toen is ze met een cabaretgroepje verder gegaan. En toen heeft ze gezegd van, ja, dat lijkt me toch ook eigenlijk wel een beetje. De ganse Limburgse muziek, dat vind ik wel schoon. Maar dan wel allemaal met een kleine twist. Toen heeft ze het verdreed van Limburg. En toen is ze een keer op een gegeven moment opgepakt. En toen is ze door met verder gegaan. En zo heeft hij van alles en nog wat gedaan. Eigenlijk een man die van een klein onderwerp een heel groot onderwerp kan maken, maar dan helemaal vertolkt in de muziek, blijkt ook wel dat pleetje dat we dadelijk gaan draaien van een attractie. Een attractie kan ze ergens neerzetten en dan kan iedereen er naar kijken, maar die attractie kan nog groter worden. En wie ze die attractie nog groter gaat maken, blijkt wel dat we hem natuurlijk de oeuvreprijs gaan geven met het Veldeke. Tijdens de nacht van het Limburgse Lied op 19 september zal de mens helemaal geëerd worden in Domani. En ja, dat verdient Ger nou natuurlijk wel heel zeker. Oftewel, onder zijn naam, Ger Bataille, de attractie.

En zich dan hoor, liet ik me goed ruffelen en op het uur springen. En ze gelukkig zat die man met patroon nog liggen. Een huis maar een fractie, wie een attractie. Stikste ogen uit, hey, herfst op den schnoe.

Zeer betaille, natuurlijk werd er dan helemaal, als jij nog in het zonlicht zat, bij de douane, op natuurlijk de nacht van de Limburgse 19 september, dan is de ganse stad in Venlo, Hertiestad, is dan helemaal vol dan knul over allemaal kroegjes. En dan kunnen we dan lekker genieten van de lekkere Limburgse muziek, maar ook natuurlijk de oeuvre prijs die dan dus naar Zeer Betaille toe gaat. De prijs is ook natuurlijk wel heel belangrijk. Ger heeft mij al gekregen, want hij zit in Zeerum, woont er nou, en ja, hij is helaas getroffen door een herseninfarct. En ja, hij is nu wel, dat is het van, ik heb de prijs al. En ik probeer wel even de kang op te komen. Zodat ik er dan ook helemaal van kan gewoon genieten. De attractie, heb je het over de meetjes. Ton Engels, kijk die meetje.

Ed Gravé samen met Guido Frisse. En Guido Frisse kunnen we natuurlijk nog wel van de Chantaler in 2013 uit de kop zeggen. Daar zijn die toen gestopt met de Chantaler. En ja, Edje Gravé, de man van de regenboog, die we natuurlijk wel eens af en toe heen draaien. Maar ook de man die natuurlijk in Don Quixote zit. Daar kunnen we hem natuurlijk ook wel helemaal van. En die nu natuurlijk ook wel heel goed bezig zien om natuurlijk weer gaat te krijgen voor Noord-LVK toe te sturen. LVK, opening is er nog niet. Die mogen pas begin december mogen die pas in gaan sturen. De 11e moet die in gaan sturen. Tot december. En dan kunnen ze weer mee gaan doen met de ganse poppenkast. Rongum de Vestelovend. Ja, en natuurlijk, Rongum de Vestelovend kunnen we natuurlijk heel veel dingen zeggen. Maar we gaan eens even kijken naar onze lei.

Ja, en Roselij, dat zou eigenlijk toch wel zien. Maar Roselij, die is op vakantie, die is ook even lekker aan het genieten van het ganse gebeuren. En dat moet natuurlijk ook wel eens in de keer, dat een weerman die niet altijd het weer kan voorspellen. Ja, dan moeten ze ook een keer rust hebben. We hebben hem wel even toegestuurd en hij zei van, ja Peter, het is gewoon in de nacht even nu ingaan. Die zwaar bewolkt is en tijdelijke lichte motregen. Dat kan hij gewoon zien van zijn vakantieadres. Het zal niet warmer weer als 18 graden. En ja, natuurlijk moeten we ons wel met rekening houden dat we morgen een dag krijgen met veel bewolking, af en toe zon en af en toe ook eens een keer gedrukkend warm en temperaturen rond de 24 graden en ja, heel af en toe kunnen we een klein licht buitje krijgen, maar met name tegen de ochtend, morgenochtend, dat we dus regen krijgen. Dan in het weekend wordt het gedruiger, zaterdag tijdens zonnige periode wordt het maximaal 22 graden en neemt de wind ook een beetje af en zonnig, ja, dan hebben we heel weinig wind en dan kan het nog zelfs maar 25 graden weren. Het is wel een beetje drukkend warm, dus mensen gaan wel weer het helder zweten. En ja, dan moet je toch af en toe ook wel weer het erbij pakken om helemaal te verkoelen. Maandag, ja, dan zal het ook droog blijven. En dan gaan we richting 27 à 28 graden. En de lucht die is nog steeds vochtig. En dat betekent dus dat we echt aan het zweten komen. Dat het nog drukkend warm wordt. En vanaf dinsdag, dan kult het weer een stukje af. En dan zullen we, denk ik wel, rond de 20 graden gaan zitten. En dan trekken ook weer enkele buien. Natuurlijk in ons Limburgse land. Echt een goed kermisweer voor Opperuiver. En niet te vergeten in Mijl, waar natuurlijk de ganse kermiskroom heren getrokken is om door iedereen lekker vertier te bieden. En natuurlijk lekker lol, plezier en gezelligheid te brengen.

Ja, natuurlijk. De kermis is weer in het land. En dat wil zeggen dat het gewoon een lekkere kermis is. En bijvoorbeeld, we kunnen al naar Neer toe. We kunnen op Ruiver toe, waar natuurlijk een schitterende kermis is. Maar ook in Mijl, waar natuurlijk heel veel exploitanten neergestreken zien. Om daar natuurlijk een gigantisch groot feest neer te zetten. Feesten kent ze natuurlijk ook in de tent. En daar zorgt ons een Big Benny wel voor.

Ja, we gewoon zo lang als het kennen, onze Big Benny natuurlijk. Gaat natuurlijk voorop op die kermissen. Neer mail aan op een ruiver. Als je door eens een beetje in een trek kijkt. En dan komt het helemaal wel goed. En dan kunnen we lekker gaan feesten. Dadelijk natuurlijk ten donderdag om het Express. Volgende week zien we er natuurlijk weer helemaal live. Met onze leider ook bij. En ja, natuurlijk ook de grijze sector. Nog altijd een beetje een herdongen erin steken. Want ja, natuurlijk, we hebben de boeren nodig. Het voedsel komt toch van ons eigen Limburgse land. En dat is wel het allerbelangrijkste. Ook hoe te zien komt van alles grijhoed. En ja, misschien sommigen denken van, hey, misschien zien we wel een zierman. Mensen, dit was een boer op. Tot de

0: NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
1: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
0: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
2: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
0: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Donderdagavond Express vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Hey, goedenavond allemaal. De Donderdagavond Express die gaat weer beginnen. Het is 9 uur geweest en joehoe, tijd voor de Donderdagavond Express. Natuurlijk ga ik met Peter bedanken. Peter, hartstikke bedankt voor twee lang de boer op. En ja, ik heb begrepen, geen nieuws van Lei. Oh, wacht even. En nog heb je nog wel hier naartoe lopen en Lei is op vakantie, zeg hè?
2: Ja, Lei is lekker op vakantie. Hij is naar zonnige oorden getrokken. En ja, misschien is ze nou wel weer op de trucweg. Maar ja, hij heeft gewoon even een weekje ertussenuit.
1: Hij had het verdiend. Hij had het verdiend. Want de zomer hadden we heel veel zon. Ja. En daar heeft Lei vast er zeker ook wel voor gezorgd, hè?
2: Ja, zeker. Die hebben de kaarten goed geshut, hè? Dus,
1: ja, ja, want de weermannen die krijgen altijd schuld als het slecht weer is. En als het goed weer is, dan vind ik ook dat je de...
2: Nou, moet je ze ook een vakantietje geven.
1: En met aaien met bol.
2: Ja.
1: Vakantie
2: ja.
1: geven, dat vind ik dan ook wel een beetje overdreven. He, dan moet hij dan zelf maar bekostigen van de prijs.
2: Oh ja, nee, maar dat kan ook goed. Maar ze kunnen er ook gewoon lekker van genieten nu. Hè? Dat is ook wel heel belangrijk.
1: Heel zeker. Volgende week dan horen wij wat je allemaal beleefd hebt in de verre oren.
2: Ja, weet wat er nou gedaan net.
1: Ja. Hey Peter, hartstikke bedankt voor twee lang de boer op. Ja, wij gaan beginnen aan de Donderdagavond Express.
2: Toppie!
1: En wat gaan we in die Donderdagavond Express allemaal doen? Natuurlijk over een paar minuten live muziek rond de klok van 9:30 verzoekplaatjes. En dat kan jouw verzoekplaatje zijn. En denk er rustig over na, wat wil je horen? En laat het me even weten, dat kan via App de DJ. En dat kan ook via de telefoon. Telefoonnummer, dat ga ik over een half uurtje noemen. En dan ja, rond de klok van 9:15, dan pak ik mijn verjaardagskalender erbij. En dan ga ik eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. Zo. Hele mond vol, heel druk programma. De eerste plaat van vandaag was van Hugh Lewis en de News. En de tweede plaat van vandaag is van Jay's Bass en The Sign. Ik zeg goedenavond.

Ik zag het teken van lever Ace of Base in de Donderdagavond Express. Hey, we gaan live muziek draaien in de Donderdagavond Express. In het eerste uurtje is er meestal een plug en vandaag is dat ook zo. Ik heb gekozen voor Pearl Jam. Een opname gemaakt in maart 1992. Ik weet het nog heel goed. Pearl Jam speelde toen een paar van hun grote hits live. Waaronder ook Alive. Hier is Pearl Jam, live and unplugged.

En natuurlijk applaus, hè? Jazeker. Pearl Jam was dat, live en unplugged. In het volgende uurtje meer live muziek in de Donderdagavond Express.

Twee platen non-stop achter elkaar. Je hoorde Abel met Onderweg. Grote hit en een grote doorbraak eigenlijk van de Nederlandse band. Ze komen uit Breda, heb ik me laten vertellen. En in 2000 kwam dit liedje uit en het was een gigantische grote hit. Nummer 1 in Nederland natuurlijk en nummer 2 in België. Het stond op het album De Stilte Voorbij. Het was niet de enige plaat die ik draaide. Nee, er zat er eentje voor. Die was van Donna Summer. Last Dance. Een plaat die uitkwam in 1978. En het was de top 10 notering voor Donna Summer. Het stond op het album Thank God It's Friday. En dat was ook de titel van de film Thank God It's Friday uit 1978. En je raadt het al, die Last Dance die kwam voor in die film. Ik kijk weer met een scheef oogje naar de top 40 van dit moment. En Age die staat erin. Als je denkt van, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Kan kloppen, eerste plaat die ze in de top 40 gekregen hebben, gebombardeerd hebben. Het liedje heet Ring My Bell. En ja, R&B. Maar als je een liedje hoort, dan denk je van, hey, dat hebben ze ergens van geleend. Mag jij raaien van wie? Hier is H.

0: Ja, zo klinkt die Ring My Bell in 2026. Als jij denkt van, nou, leuke plaat, maar ik weet wel 10 betere. Laat me dan even weten, wat wil jij eigenlijk horen op de radio?
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. De verzoekplaat.
0: Ja, en terwijl jij belt naar de studio voor je eigen favoriete plaat door te geven, draai ik een oudje van de Four Seasons uit de jaren 60. Big Girls Don't Cry. Je krijgt van mij 2,5 minuten om te bellen naar de studio.

Grote meisjes huilen niet, grote jongens ook niet. The Four Seasons dus en Big Girls Don't Cry uit de jaren 60. Ondertussen heb je na kunnen denken wat jij graag op de radio wilt horen. En gaan we eens kijken wie er allemaal gebeld hebben.

kreeg een telefoon van Dre die zei van, hey, kun je van mij Bas Hoss draaien samen met de Common Linnets? En ik moest even zoeken. Maar ik heb hem toch gevonden, Dre. Dit is hun versie van die bekende nummer van Dolly Parton, Jolene.

Hele leuke versie van Jolene. Uitgevoerd door de Boss Hoss. Samen met de Common Linnets. Nou, de Common Linnets die ken je natuurlijk wel. Hè? Waylon en Ilse de Lange. De Boss Hoss, daar moest ik even opzoeken. Maar ze komen eigenlijk uit Duitsland. En ja, ook in de countryhoek, daar zitten ze. Leuke plaat, Ray. In de volgende uur kun je weer een plaat aanvragen. Er ligt nog één verzoekje, zie ik hier nog. Die vergeet ik. Wilma die belde op. Antonio, kun je mij een plaat draaien van Paul Simon? En dan het liefste, You Can Call Me Al. Nou, Wilma, dat lukt wel. Speciaal voor jou dus. Deze. Op de radio, hier bij Omroep PNM.

Paul Simon, you can call me L, dankzij een berichtje via app de DJ van Wilma. Zo dadelijk ga ik eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. Tot die tijd draai ik een plaatje van Lisa Stansfield en Change.

0: Hey Antonio, wie is er vandaag eigenlijk jarig?
1: Ik zal mijn verjaardagskalender er even bij pakken, jongen.
2: Eens kijken, vandaag is eigenlijk jarig. Marianne Voetgraven, dat is een Nederlandse actrice, die is vandaag 70 jaar geworden. Nou, Adam Curry, een collega dishockey, die is vandaag ook jarig. Nou, Adam is vandaag 62 jaar geworden. Dan de acteur Charlie Sheen is vandaag jarig. Charlie is vandaag 61 jaar geworden. En Jeroen van Koningsbrugge is vandaag jarig. Nou, die ken je vast en zeker nog wel. Hij komt nog regelmatig op tv. Nederlands acteur, cabaretier, zanger, regisseur, presentator. Jeroen kan het allemaal. Jeroen is vandaag 53 jaar geworden. En om te bewijzen dat hij ook een beetje kan zingen, heb ik een plaatje klaargezet van Jeroen van Koningsbrugge samen met iemand anders. Samen vormden ze de formatie Jurk en hadden ze deze hit in 2010. Zo graag.

0: Jeroen van Koningsbrugge in de formatie Jurk. En ik zou zo graag... Ja, Jeroen was vandaag 53 jaar geworden.
1: Is this thing on?
0: Is Wiz Khalifa.

0: Donderdagavondexpress.
1: Omroep PNN.
2: Inderdaad, ik zie het al dat het bijna 10 uur is. Dat wil zeggen dat ik er even tussenuit ga voor koffie en dergelijke. Maar ik ben zo terug voor deel 2 van de Donderdagavondexpress. En verzoekjes kun je altijd doorbellen. Oh, daar belt al iemand.

0: met het NOS-journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
0: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
2: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
0: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Donderdagavond Express vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Clarence Clemens en Jackson Browne openen het tweede uurtje van de Donderdagavond Express. Zeg goedenavond en leuk dat je nog steeds luistert naar Omroep PNM. De Donderdagavond Express tot 11 uur vanavond. Hoho! Wat hebben we weer allemaal klaarstaan voor jou? Natuurlijk weer heel veel leuke muziek. Dadelijk hebben we weer live muziek in de show. Rond de klok van 10:30 verzoekplaatjes. Laat maar komen, wat wil jij eigenlijk horen op de radio? En rond de klok van 10:45 gaan we eens kijken naar muziek uit de regio. Oftewel, een dialectplaatje in muziek die je kunt verstaan. Gewoon in het plat, omdat het kan. Een druk programma dus ik ga gauw beginnen op de late tijdstip. Ken je de band Daughtry nog? Dat zeg je misschien helemaal niks. Ze hadden een hitje in 2007. De band komt uit Amerika. En op dat debuutalbum stond dat ene plaatje, Home. Alleen een grote hit in Nederland, Canada en de US of A.

Ja, en toen zat ik te denken van, we gaan eens even live muziek draaien, want het gaat even hier gruwelijk verkeerd. Ja. We gaan live muziek draaien. De Blue Oyster Cult is vandaag aan de beurs. Ze stonden op de bühne in 1978, daar in Engeland, in Newcastle. En ze speelden We Gotta Get Out of This Place. Maar nu te horen in het Ondergaven Express. Hier is de Blue Oyster Cult.

0: En natuurlijk applaus voor de Blue Oyster Cult. We gotta get out of this place. Origineel van die Animals volgens mij. Yeah, yeah, yeah. Volgende week meer live muziek in het Donderdagavond Express.
1: Leuk dat je luistert.
0: Hey, zeker leuk dat je luistert. Ik heb nog leuke muziek voor je. Onder andere van Exile. And oh, I kiss you all over. All over again.

Net als in de film Ik wil het. Een grote hit voor Toontje Lager. Het kwam uit in 1982 en het stond op het album Erop of Eronder. En ook leuk te vertellen, het werd opgenomen in Weert in een bepaalde studio. En geproduceerd door Adriaan Hoes. Goh, welke studio zou het zijn? Er zat er nog eentje voor, jazeker. Oh, I Kiss You All Over Again. Een nummer van de Amerikaanse band Exile. Het stond op het album Mixed Emotions uit 1978. En het werd best wel een grote hit in Amerika en dergelijke. In Australië en ook in Nederland. Hè? Gewoon top 5 notering. En we zingen hem nog steeds mee. Het werd geschreven door Chin & Chapman. En die kennen we natuurlijk onder andere ook van bijvoorbeeld Smokey. Hey, kijk maar even naar de top 40. En wat zie ik staan? Carol G. Die heeft er nu samen op een akkoordje gegooid met Bruno Mars. Dus dat wordt een plaatje. Een beetje Spaans. Een beetje Engels. En dan zeggen ze tegen mij, stil. Dat is toch ook wat? Eerst de nieuwe van Carol G en Bruno Mars in de Donderdagavond Express.

0: Oh, zelfs met een gebroken hart hou ik van je. Stil dus en Carol G samen met Bruno Mars op de radio. Als je denkt van, nou, ik weet ook nog wel een leuke plaat. Laat hem wel even weten, wat wil jij horen op de radio?
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
2: Zo is dat.
1: Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. Verzoekplaat.
0: Het is wat tijd voor verzoekplaatjes. Laat me even weten, wat wil je horen op de radio? Stuur een berichtje via app de DJ of bel gewoon naar de studio. Je krijgt van mij 3,5 minuten om te bellen. Draai ik ondertussen Aretha Franklin en I Say A Little Prayer.

0: Uit de jaren 60, Rita Franklin, I Say a Little Prayer. Er zijn weer verzoekers binnengekomen, dus ik ga gauw beginnen.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad, 10:30 geweest, dus hoogste tijd voor verzoekjes. Erik die belde net op, die zegt van... Hey Antonio, kun je van mij Roxette draaien? And you got the look. Maar natuurlijk Erik, dat gaan we gewoon doen. Speciaal voor jou. Roxette on the radio.

0: kwam op zoekje binnen. Roxette, The Look. Dankzij een belletje van Erik. Kwam nog een belletje binnen. Dre die belde op. Hij zegt van, hey Antonio, kun je voor mij opium draaien? En dan moest ik zeggen, ik had niet direct zoiets van opium. Och ja, dat is ook waar ook. Maar toen ik het even opzocht, dan denk ik van, oh ja, dat is waar ook. Ze komen uit België en in 1997 hadden ze een grote hit in België met Doe Me Goed. En die wil Dre graag horen. Dre, deze is voor jou, jongen.
1: Kom wat dichter en laat je niks vertellen.

Dadelijk muziek uit de regio, maar eerst even wat anders. Gisteren was het precies 5 jaar geleden dat ABBA na 40 jaar weer eens een keertje een plaatje uitbracht. En meteen 2 plaatjes op dezelfde moment. I Still Haven't Faith in You en Don't Shut Me Down. Vandaag dus 5 jaar geleden. ABBA weer terug.

0: Abba, 5 jaar geleden. Don't shut me down. Zo, nog even wat anders.
1: En nou komt een liedje over het land van Piel en Maas.
0: Inderdaad, van de week kwam hij uit de nieuwe single van Pappy Kraft. Nou, volgens mij is dat 80 jaar. Maar ze zingt nog steeds, ze treedt nog steeds op. En ja, dan wil ze het even zeggen wat Limburg Limburg maakt.

De nieuwe single van Bepi Kraft heet Wat Limburg Limburg Maak. We gaan al heel aardig richting de klok van 11 uur. Nog twee plaatjes te gaan. Eentje van ons van Duran Duran.

Ja, met de Pretenders en I Go To Sleep. Vraag ik eigenlijk al een klein beetje wat ik dadelijk ga doen. Ik ga even liggen, Hey, dadelijk na het tijd zijn van 11 uur kun je luisteren naar het programma Night Shift. En die gaan de hele avond nog door met leuke muziekjes draaien hier bij Omroep PNM. Ik ga er even van tussen en ik ben er volgende week weer van 9 tot 11 hier bij Omroep PNM in de Donderdagavond Express. Mocht je van de weekend nog ergens naar de kermis gaan of zo, dan wens ik je alvast een fijn kermisweekend. Onder andere in mei al is de kermis. En anders wens ik je ook een fijn weekend alvast. Wat mij betreft, tot de volgende week. Hey, hoi!

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schuts met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel